0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de Vechtelijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van wie 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de Vechtelijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking. Elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de vechtenlijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Agressieve zwartrijders op de Vechdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. In recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van een fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van een fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. Saoedi Aramco en de Saoedische regering reageerden niet op vragen van CNN. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40-Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40-Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Agressieve zwartrijders op de Vechdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. In recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van een fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van een fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. Saoedi Aramco en de Saoedische regering reageerden niet op vragen van CNN. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letschert de erkenning van cultuur als publieke taak. Het wetsvoorstel bepaalt dat de NOS en NTR per 2029 fuseren onder de naam NOS. De NTR herkent wel haar taak op het gebied van kennis, educatie en achtergrondinformatie en ziet een sterk fundament. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Forcaro, die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië, dit om een film over zijn vader Jair Bolsonaro te financieren. Agressieve zwartrijders op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. De inzittenden werden uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 5 ambulances en meerdere brandweerwagens rukten uit. Het tankstation raakte zwaar beschadigd en blijft voorlopig gesloten. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. Het is de derde raketlancering in korte tijd. Zuid-Korea hield een spoedvergadering en eiste onmiddellijk stoppen. De actie gebeurde een dag na afronding van een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letchert de erkenning van cultuur als publieke taak. Het wetsvoorstel bepaalt dat de NOS en NTR per 2029 fuseren onder de naam NOS. De NTR herkent wel haar taak op het gebied van kennis, educatie en achtergrondinformatie en ziet een sterk fundament. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Forcaro, die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië, om een film over zijn vader Jair Bolsonaro te financieren. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. De inzittenden werden uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 5 ambulances en meerdere brandweerwagens rukten uit. Het tankstation raakte zwaar beschadigd en blijft voorlopig gesloten. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. Het is de derde raketlancering in korte tijd. Zuid-Korea hield een spoedvergadering en eiste onmiddellijk stoppen. De actie gebeurde een dag na afronding van een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Bijzonder goedenavond allemaal. Welkom.
2: Mark van Dalen.

De Makkers waren dat. Een hele grote hit in 1972. Volgens mij is er ook nog een versie van Pierre Cartner van Vader Abraham. Maar dat lijkt me even overbodig op dit moment. Hey, dit was het begin van vandalisme. Plaatje uit 72, of had ik dat nou al gezegd? Dus ze hebben maar 4 jaar bestaan. Het is een hele grote hit geweest. En van 1970 dus tot 1974 hebben zij bestaan. Leuk. In het kader van dat het af en toe wat warmer wordt buiten, dacht ik bij mezelf, joh, even toepasselijk beginnen. En dat is gelukt, dacht ik toch. De Makkers met de zomerzon. De zomerzon. Mark van Dalen is hier op zondagavond van 6 tot 7. En ook in de herhaling op maandagavond. Bij 40 Up Radio met het programma

jarenlang successen geweest, waarbij de mannelijke helft van het duo altijd hetzelfde is gebleven. Maar de vrouwelijke, Herb dus, zeg maar. Nee, wacht even. Ik moet het nu natuurlijk wel op goed voorlezen. Peaches, zeg maar. En Peaches, dat was dan de vrouwelijke afdeling van dit duo. Die werd nog wel eens vervangen. Maar dit was het meest succesvolle nummer, denk ik, samen met Reunited. We hebben het natuurlijk hier over Peaches en Herb. Lekker jaren 60, 70, 80, 90 muziek hier zo bij 40 Up Radio. En mijn naam is Mark van Dalen met leuke muziek zoals daar zijn de Beatles. Iets ander nummer dan wat je normaal altijd hoort op de radio van de Beatles. Ja, ja, ja. Within You, Without You, Beatles. En ik denk dat we iets te horen krijgen van George Harrison. Dat hoor je ook aan de sitaar, hè? De sitaar. Dit zijn sitaargeluiden, mensen.

Eddie Jobson zat erin, die speelde bij Roxy Music. En John Wetton, die is van King Crimson en ook van Roxy Music. En zij scoorde in 1979 een hit onder de naam UK. Rendezvous 602 van het album Danger Money. Wat dat voor overbodige informatie is, dat weet ik allemaal niet. Maar ik lees het gewoon lekker op, hier zo. En voor de mensen die daar een beetje naar op zoek zijn. Dit soort plaatjes draaien wij gewoon de Forgotten 45's. Tussen 6 en 7 met het bord op schoot hier zo bij 40 Up Radio. Goedenavond trouwens, mijn naam is Mark van Dalen. En voor de mensen die het niet kunnen horen live en direct op dat tijdstip, maandagavond is er nog een herhaling. En via de website kun je allerlei programma's terugluisteren. Nou, is dat leuk of niet? Ja. Dat gaat wel, hè? Hey, naar een R&B-trio die zichzelf Kliek noemde, gaan we nu luisteren met een nummer dat heet Stop Dugging Me Around. Stop Dugging Me Around van Kliek is geen original, want is wel allereerst opgenomen door Jackie Wilson. Die heeft het verzonnen, opgenomen als eerste. En dit is dus een cover, zoals dat dan heet. En die hoort hem nu op 40 Up Radio.

0: 18 juli komt hij uit, het nieuwe album van de Rolling Stones. Die heet Foreign Tongues. En je kunt al een beetje zien als je googelt op de naam van het album, van wat er allemaal gaat gebeuren op dat album. Is bijvoorbeeld een nummer waar Robert Smith van The Cure op meespeelt. Er is een nummer waar Charlie Watts, die een paar jaar geleden overleden is, als laatste daad nog op meespeelt. En dan is er een nummer waar, en dat is ook wel heel bijzonder, vind ik. Ik heb het nog niet gehoord, maar ja, ik ben wel benieuwd naar hoe dat klinkt. Er is dus een nummer wat op dat album komt, waarop Paul McCartney van The Beatles, waren natuurlijk vroeger rivalen, daarop bas speelt. En ik begreep ook, ik zie al die filmpjes van Paul McCartney voorbij komen op TikTok en op Twitter en zo, en op Instagram. Ik zie ook dat Paul McCartney daar aardig trots op is, dat hij toch nog eens een keer meespeelt met de Rolling Stones. Nou, dat is toch de liefde voor muziek. En dit was in ieder geval het nummer In The Stars. Een nieuwe album dus. 10 juli komt hij uit. En de Rolling Stones, daar hadden we het hier natuurlijk over op Forever. Niet Forever, maar 40 Up Radio. Niet Forever natuurlijk. Een vergissing was dat. Nou ja, sorry dan in ieder geval. We gaan luisteren naar Shirley Bassey. Gewoon omdat het kan en omdat het mag.
1: Diamonds are forever. They are to please me. They can stimulate

gitaristen onder de bezielende leiding van Herman van Boeijen is er al een poosje mee gestopt met deze band. Hij is met pensioen. En volgens mij staat hij in de Guinness Book of Records, in ieder geval de band, genoteerd om het feit, doodeenvoudige feit, dat zij de meeste bezettingswisselingen ter wereld hebben gehad, zo'n beetje. Ik denk iets van 50 verschillende bezettingen van deze band natuurlijk. Sommige bezettingen bestonden maar een paar dagen. Maar dit was wel een van de succesvolste bezettingen, denk ik, uit eind jaren 70, begin jaren 80, denk ik, met Jan van der Meij. Als zanger, ja ja. En die heeft naderhand ook zijn eigen band nog gehad. Powerplay. Dus, en heeft meegedaan aan die Beatles Reunited concerten onder de naam Analogs. Maar goed, dit was Vitesse, een lekkere plaat, 1979 als ik het wel heb. Met What You Need is a Rock'n'Roll Band.

Dit was het pre-dingedong tijdperk van Teach In. Het was voordat ze meededen aan het Songfestival. Aardig liedje, klein hitje geweest. En ik dacht, joh, het zonnetje schijnt buiten. Wat kan mij dat nou schelen? We draaien gewoon lekker Teach In bij 4D-Up. En zo schieden. Ja, precies. Leuk dat je nog steeds luistert. Trouwens, via de website kun je programma's terugluisteren. En de herhaling van dit programma is...

Ik vergeet nooit meer dat mijn oudste broer, hij is al lang niet meer onder ons. Hij was wel 7 jaar ouder als ik. Dat ik helemaal onder de indruk was dat hij een singeltje bij zich had, ergens in de jaren 70. Dat was Roll Over, Lay Down. En dat was een hele lange single eigenlijk. Eigenlijk te lang om geperst te worden op een singeltje. Een minuutje 7, 8 of zo. Maar dat maakte zoveel indruk op mij. En dat ik vanaf dat moment alles van Status Quo ben gaan volgen. En dit was ook een hartstikke goeie. En ze hebben er zoveel gemaakt ook. Hè. Zoveel van die retse ketsers. Status Quo dus en Rain. En we gaan luisteren nu naar een trackje van een paar jaar geleden van Rocks en Hazes, wat ze gemaakt heeft met Thijs Boontjes. En dit is zo'n leuk nummer. En dit is de ballade van de moord. Ja, ja. Wordt nu geheel gevoelig gezongen door Rocks en Hazes en Thijs Boontjes, zoals gezegd.

0: zeggen wat je wil, maar we hadden wel een gevarieerd programma vandaag, toch?
1: Ja, vond ik wel. Dit is een mooie. Een paar jaar geleden, niet echt een grote hit geworden, maar Thijs Boontjes en Roxy en Hazes zongen het toch hartstikke mooi. En ik dacht, ik laat je nog een keer horen. Het heette De Ballade van de Meurt. De moord. Hey, nou, het is bijna afgelopen deze radioshow op de zondagavond 6-7 bij 40 Up Radio. Ik vind het hartstikke leuk om het weer gedaan te hebben. En zoals eerder gezegd, maandagavond dan wordt het herhaald. En op de website kun je alle programma's terugluisteren. En ook alle andere programma's die hier de hele zondag en andere dagen worden uitgezonden bij 40 Up Radio. Ga dan naar 40upradio.nl en check dat eens even op je gemakje wat daar allemaal gebeurt op die website. Ja. Hey, veel plezier met de rest allemaal. Volgende week zijn we er weer. En we gaan eruit met de RK Vuilpoepers BV en Den Egelantier. Dat was een kroeg, had ik begrepen. Dus maar goed, die hoor je tot aan het einde van dit radioprogramma. Tot volgende keer. Dag.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De sluis, die de IJssel met de Deventerhaven verbindt, was op dinsdag heropend na een sluiting van ruim 5 weken. Gistermiddag bedroeg de waterstand slechts 46 centimeter, wat opnieuw sluiting noodzakelijk maakte. Sindsdien schutte de sluis slechts 1 keer. De Verenigde Staten hebben tankers gevraagd de straat van Hormuz alleen tijdens bepaalde tijdvakken te doorkruisen, zodat het Amerikaanse leger bescherming kan bieden. Dit volgt op meer Iraanse aanvallen op schepen die 's nachts varen. Sinds begin september is de bescherming beperkt tot 2 vaste tijdvakken per dag. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Goot eens even op vakantie. Oh, ja, wat moeten we dan? Nou, dan gaan we gewoon oude zooi van hem uitzenden. We hebben er honderden van liggen. Goot op de radio, in de herhaling.
0: 40 Up Radio. Listen to the music.
2: Weet je wat een van de allergrootste problemen is? Echt, ik bedoel, in de wereld, hè? De wereldvrede daar gelaten en de vervuiling en dat soort dingen. En de energie en gelonden. Nee, er komt zoveel onwaarschijnlijk lekkere muziek uit dat je eigenlijk de hele dag nieuwe dingetjes zou willen. Nou, niet elke dag, niet de hele dag. Maar soms toch wel. Dit is J.B. Myers bijvoorbeeld. J.B. Myers mag u het ook noemen. The Headmaster Ritual. 40 Up Radio. Ik wil heel veel groot. Groot op de radio.

Lekker, DJ B. Myers is momenteel echt in Nederland in opkomst bijna. Je hoort er nu eindelijk eens een beetje van en dat klopt. Ik draai dadelijk ook, wat verdurken mij het schelen, Heartbreak City. Vorige week ook gedraaid, ik kan me niet schelen. En het was een prachtige documentaire over de Golden Earring. Echt een prachtige documentaire. En dan zat dit aan het einde, George, met dit prachtige, prachtige, prachtige nummer. Hold Me Now. Het is onwaarschijnlijk mooi. Luister maar. Je moet anders die documentaire maar even terugkijken.

Het is zo'n fantastisch einde van die documentaire. Twee afleveringen zijn het. Hold Me Now, gezongen door George Kooijmans. Op een hartverscheurende manier en ook een hartverscheurend verhaal natuurlijk, omdat we weten dat hij ALS heeft en dat hij daarom gestopt is met de Ering, terwijl ze eigenlijk nog wilden gaan toeren. Maar het is zo mooi. Hier is dan ook Barry Hay en JB Myers met Heartbreak City. Dit is ook zo ontzettend lekker. We zijn even een rondje Nederlands aan het doen, jongens.

took you so long, Jackie. Waarom nou toch? Heartbreak City, het is onwaarschijnlijk lekker. Nou, drie keer, ik zei Nederland, we doen een beetje Nederlands. We doen Haags, hè, was dit. J.B. Myers, The Golden Earring en Barry Hay en weer J.B. Myers. En het fantastische Heartbreak City. Ah, lekker. Ah, heerlijk. My Morning Jacket wil even met u zingen. Complex.

bijna geen vervorming, hoor. Ik bedoel, het is heerlijk hoe er een versterker naar de knoppen wordt geholpen. En hier gaat er iets niet helemaal lekker met het pandje. Het lijkt wel alsof ik aan het worden. Dit is ongeveer een weergave van wat er in mijn hersens gemiddeld gebeurt als ik iets na te denken, vrienden. My Morning Jacket was dat op 40 op Radio 5, omdat je er bent. En binnenkort is de stream weer helemaal te luisteren. Jongens, dan is hij 24 uur per dag. En ik doe mijn uiterste best om heel erg lekker te maken. Hier is Ghost Dancing. Simple Mind.

zijn er nog steeds, hè, Jim Kerr en zijn maten. Het is nog steeds te krijgen, een beetje, als je het kunt betalen om ze te laten optreden en er een plekje voor hebt. Maar de Simple Minds zijn nog steeds actief, al sinds 1977. Kun je nagaan. Ghost Dancing was dat. Het is van die lekkere, muurvullende muziek. Zalig, net zoals deze van Supergrass. Pumping in your stereo.

Het publiek hier in mijn kamertje. Maak je even. Wat een lekker einde is dat. Supergrass en Pumping on Your Stereo. Nou, we blijven een beetje rock'n'rollen vandaag, vrienden. Het is ook wel even lekker als je 's morgens wakker wordt en dan deze aanzetten, toch? Zie je.

Ja, dat zijn van die dingen dat je, daar kun je lang en kort over praten. Is het dan... Hallo, gaan we een beetje doorheen juichen. Billy Joel, it's still rock and roll to me. Hij voelde zich blijkbaar daarin enigszins verstoord. Nou, moet je niet meer zitten, jongen. Dit is 4Drop Radio. Hier kun je alles door elkaar draaien. Hier kun je ook alles door elkaar verwachten. Wij houden ons werkelijk nergens aan. We draaien gewoon muziek die uit ons hart komt. Robert Cray.

waren wel even naartoe, hè. Een beetje dit lekkere, dat lobbige. Lobbig, weet je wel, lobbig van... lobbig, wat is dat? Als je te veel brinta in de... Nou goed. Of fout... Ja, fout even. Te veel bloem en dan... Laat maar. Ik probeer iets uit te leggen wat ik zelf niet eens snap. Robert Cray, I've slipped her mind. Gelukkig, eindelijk een keertje. Beatles, I'll be back.

water. Dat moet niet zwakkeren, heren. I'll be back. Dit is een van de minder bekende van de Beatles, vrienden. En het is altijd lekker. En het is die stijl die zo ongelooflijk uniek en mooi is. Net zoals deze van de betreurde George Harrison, vrienden. Een nummer dat we ook niet zo goed kennen. Maar op 40 Up draaien we het. Be Here Now.

prachtig, hè? George Harrison en Be Here Now. In de periodes dat hij heel erg diep over dingen na zat te denken. En dat heeft wel het nodige opgeleverd aan prachtige muziek. Ray LaMontagne denkt ook heel erg na. En maakt daar ook geweldig mooie muziek. En het heet hetzelfde, Be Here Now.

Hij heeft allerlei hele mooie werkjes gemaakt. Een van zijn allermooiste is Jolene, zijn eigen versie van de man aan de andere kant van het verhaal van Jolene. Maar dit Be Here Now is ook onwaarschijnlijk prachtig. Op 40 Up Radio, Ray LaMontagne. Nee, het is niet... Het is gewoon Amerikaan, Ray LaMontagne. Over Amerika gesproken, het is een raar land. Ze zijn verschrikkelijk in de war, maar ze maken soms zulke leuke verhaaltjes zoals deze. Freedom was a highway. We doen even een paar country-achtige dingen achter elkaar. Verhaaltjes over dat grote...

moet even weten wat in Amerika een highway is. Dat is eigenlijk wat hier een provinciale weg is, hè. Een tweebaansweg, meestal helemaal rechtdoor. Of prachtig door de bossen heen, maar in ieder geval niet zo'n raar, lelijk vierbaans ding. Dat is niet een highway, dat is een interstate meestal. Freedom was a highway, Jimmy Allen en Brad Paisley op 40 Up Radio. En nu we toch met de straten en de wegen in Amerika bezig zijn. Jake Owen, the best thing since Backroads.

is ook zoiets wat wij in Nederland niet kennen. Ja, misschien onze vrienden in het oosten die wel op een leuke plek wonen. Mud on the tires, dat is zo'n ding van... Ja, dat moet je maar eens proberen in Purmerend. Ik bedoel, als je dat doet, dan lig je waarschijnlijk in een sloot. Jake Owen, the best thing since Backroads. Was ik nog maar 23. Was ik nog maar...

Oh, de prachtige herinneringen aan toen hij 23 was met haar. En je kunt terug naar Tennessee gaan, je kunt gaan waar je wil. Maar je bent nooit meer 23 toen we voor het eerst zoenden. Oh, heerlijk. En dan dit verhaal.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar de kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilo medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door de vergrijzing. Bij een brand in een verzorgingstehuis in de Chileense plaats Pitruvkuen in het zuiden van het land zijn 16 mensen omgekomen. Het vuur brak 's avonds laat uit en verslond het hele gebouw. 10 mensen werden gered en opgenomen in het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. Volgens United Consumers bedraagt de gemiddelde adviesprijs voor diesel bijna €2,73 per liter. En dat is bijna 2 cent meer dan gisteren. Benzine kostte gemiddeld €2,70. De stijging hangt samen met hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs nadert het record van €2,82 uit april. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De sluis, die de IJssel met de Deventerhaven verbindt, was op dinsdag heropend na een sluiting van ruim 5 weken. Gistermiddag bedroeg de waterstand slechts 46 centimeter, wat opnieuw sluiting noodzakelijk maakte. Sindsdien schutte de sluis slechts 1 keer. En dan het weer. De zon schijnt vanmiddag af en toe. In de loop van de middag wordt het vanuit het noordwesten steeds meer bewolkt. Wel blijft het overal droog. De temperatuur ligt rond 22 graden, in het noorden ietsjes lager. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80. Op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters.
0: 1975.

niet alleen. Een ander tijdstip op de zondagavond voor El Peters. We zitten voortaan na 9 uur. Maar ook een nieuwe letter. De letter G wil te verstaan. En dan is het hartstikke logisch om te beginnen met een album

0: handvol albums in het uurtje L. Peters van deze week.
1: Maar ik heb er natuurlijk nog vier andere letter G-albums voor je. Ik heb er eentje uit de jaren 60. Die komt van Gal Costa. En die heet of Gal Costa of... En daar gaat hij weer. Nou, Identificado. Komt uit 69. Verder, eentje uit de jaren 70 nog. Garcia uit 72 van Jerry Garcia. En twee uit de 80's. Garlands van Cocteau Twins. En het meeste werk van deze week. Gaucho van Steely Dan uit 1980. Nu een tweede track van het album van Galaxy Dan.
2: Geen leeftijd, geen hokjes, alleen muziek. 40 Up Radio.

Galaxy Lin uit Den Haag. En geloof het of niet, maar het brein achter deze band was de man die een aantal jaren hiervoor dat nog was achter de band Shocking Blue. Inderdaad, Robbie van Leeuwen. Hun tweede album komt uit 75, heet G. En je hoorde er als tweede track van Ode to the Highways Medley. Tweede album van vandaag is het debuut solo album van Joe Costa.

L. Peters trakteert Henk Peters je op 40 Up Radio. Wekelijks op de beste, beroemdste en belangrijkste LP's van de jaren 60, 70 en 80.

0: had al de zomerse klanken van Long Hot Summer, van Galaxy Lynn. En in die stijl past dit natuurlijk ook wel muziek uit Brazilië. Van Gal Costa, zangeres vandaag met haar eerste soloalbum. De dubbele dosis die je kreeg was Sebastiana zojuist. En dan voor de track Divino Maraviloso. Over een tijd komt ze nog een keer aan bod in L. Peters.
1: L. Peters presenteert het meesterwerk van deze week.
0: De hoofdmoot van vandaag is van een band die er best wel een keertjes in staat in de L. Peters lijst.

natuurlijk over de heren Becker en Fagan. Oftewel Steely Dan met hun 7e studioalbum Gaucho. Uitgekomen 21 november 1980.

Het zevende album van Steely Dan, Gaucho, uit november 1980 was Time Out of Mind. En daarvoor natuurlijk een van de singles van toen, Hey 19. En Steely Dan, die gaat hier na 20 jaar niks doen samen. Nou ja, maar er komen nog wel twee albums uiteindelijk. Two Against Nature in 2000 en Everything Must Go in 2003. Maar ja, die vallen natuurlijk buiten het kader van deze LP-reeks. Al die andere albums voor Gaucho, die hebben wel een plekje gevonden. Sommige heb je al gehad, andere nog een beetje geduld. Nu naar...

Dat waren dan vooral Robin Guthrie en Elizabeth Fraser. Al maakte in het begin Will Hedgie ook nog deel uit van de band, zoals op dit debuutalbum uit 82, Garlands.

0: een van de vijf albums die ik voor je heb van Cocteau Twins. Deze Garlands, debuut uit 82. En over een klein halfjaartje dan komen ze wel weer aan de beurt. Nog even geduld. Dan nu een man die vooral bekend werd via de band Grateful Dead, maar ook soloplaten maakte. Zoals deze uit
1: 1972.
0: Hier is Jerry Garcia.

0: Drie keer in totaal hadden ze al onder andere bij de letter A met American Beauty. Maar dit was een soloplaat uit 1972 die gewoon Garcia heette. De dubbele dosis Sugary and Loser.
1: Het meesterwerk van deze week.
0: Daar heb je ook nog wat van te goed. Hier nog een keertje Steely Dan.

meesterwerk van deze week. Gaucho van Stevie Ren. Daarvan zojuist de titeltrack. En met deze track ga ik eruit. Dat is het prachtige Babylon Sisters. Volgende week weer natuurlijk een nieuwe Peters. Nummer 137. Het tweede rondje Letter G albums. Met dan een meesterwerk van Japan. Gentlemen, take Polaroid.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp, waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Een explosie heeft afgelopen nacht brand veroorzaakt bij een opslagplaats voor wapens in centraal Bulgarije. Het vuur verspreidde zich van het ene naar het andere magazijn, maar niemand raakte gewond. Het is al het tweede incident bij een munitieopslag in Bulgarije in enkele weken. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilogram medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door vergrijzing. En vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. Volgens United Consumers bedraagt de gemiddelde adviesprijs voor diesel €2,72 per liter, bijna 2 cent meer dan gisteren. Benzine kost gemiddeld €2,70. De stijging hangt samen met hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de straat van Hormuz. De dieselprijs nadert het record van €2,82 uit april. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter. Van kust tot kust.

Hellgreen, Shalala makes me happy. Nou, wat wil je nou nog meer? Waarom draai ik Hellgreen? Niet alleen omdat het altijd raak is met die man. Maar omdat ik bedacht dat je in de jaren 70 ineens een stroming had van lange stukken. Hoe langer, hoe beter. En hoe ingewikkelder, hoe beter. Ik denk dat dat een beetje geboren is in 67 met Sgt. Pepper. Toen dacht menigeen, oh wauw. Ik ga een hele opera maken, een hele symfonie. Ik kan het, en waarom zou ik het laten? Mensen van de oude school in de jaren 70... die riepen als reactie daarop, wat een gelul. Je moet je hele verhaal in 3 minuten kunnen vertellen, en anders dan laat je het maar. Dus, het komende uur heb ik mij de volgende beperking opgelegd. Alles wat je gaat horen is 3 minuten, dan wel korter. Deze klopt precies, 3 minuten lang. Sly and the Family Stone, Everybody is a Star. Waarvan achter?

Het is eigenlijk best leuk, weet je dat? Om met die beperking te werken van 3 minuten en that's it. De volgende is maar 2. Kan je nagaan. In 2 minuten kan je het hele verhaal kwijt. Jerry Rafferty met een nummer dat door een Nederlander geschreven had kunnen zijn. Can I have my money back?

Nou, dat was het. Can I have my money back van Jerry Rafferty. Ik vond een hele leuke uitvoering van I Hear You Knocking. Het nummer werd het allerbekendst, denk ik, in de jaren 70 door Dave Edmunds. Maar het kwam uit 1955. Toen werd het gezongen door Smiley Lewis. Die heeft het ook geschreven. Maar ik vond een andere uitvoering van een zangeres, Jill Day.

0: keurig liedje is het op deze manier. Jill Day was dat met I Hear You Knocking.
1: Elke dag anders. Altijd 40 Up. 40 Up Radio. Music, no filter.

Mr. Eliminator van Dick Dale. De keizer van de surfgitaar. Nog steeds zitten we dus, hè, eventjes dat je het nog vasthoudt, dat idee. Met een limiet van 3 minuten. Dit was 2 minuten rond van Dick Dale. Ik merk trouwens dat als je gaat selecteren op die lengte, dus 3 minuten en korter, kom je vanzelf in redelijk gedateerde muziek terecht. Met andere woorden, wat hebben we tegenwoordig toch veel woorden nodig om iets eenvoudigs mee te delen, zeg. Diana Ross en de Supremes, stuk simpeler.

0: Dit dreigt wel een uur te worden van chocola. With a song in my heart. Diana Ross and the Supremes. Verder gaat het onder de 3 minuten. Met Cat Stevens. And I can't keep it in. Ja, daar heb ik ook wel eens last van.
1: Oh, what

I can't keep it in. Het leuke van muziek uitzoeken op basis van de lengte is dat je op dingen stuit die je anders niet zo snel zou hebben gevonden of zou hebben uitgezocht. Bijvoorbeeld deze, Small Faces, Baby, Don't You Do It.

leuk, hè? The Small Faces in wording eigenlijk. Met Baby, Don't You Do It. Ik denk trouwens dat die korte platen... dat had natuurlijk ook een commerciële achtergrond. Je had in de jaren 50 de jukebox, die stonden overal. En hoe korter de plaatjes waren, hoe meer er gedraaid kon worden. En hoe meer er dus verdiend werd aan dat ding. En, denk ik ook... op de radio, toen nog het belangrijkste medium om muziek aan de man te brengen, kon de DJ lekker veel plaatjes draaien in een uur, als ze 2 à 3 minuten waren. Bijvoorbeeld eentje van Frankie Valli, The Proud One.

Frankie Valli. Hij is nog onder ons, min of meer, in de 90. En kort geleden werd door zijn broer bekendgemaakt: mijn broertje Frankie houdt op met optreden. Het is mooi geweest. Hij gaat genieten van zijn pensioen. Nou, de man is, ik geloof, 2 of 93, dus het werd tijd ook. En ik heb mensonterende filmpjes gezien van optredens waarin een, ja, robotachtige figuur nauwelijks in staat om te bewegen, een microfoon vastgeklemd houdt en iets staat te playbacken. Dat moet je zo'n man niet aandoen. Maar ja, geld. Dat spreekt een heldere taal. We zijn bezig met liedjes die niet langer mogen duren dan 3 minuten. David Crosby had 2 minuten en 1 seconde nodig voor Orléans.

Elvis en de Bossa Nova Baby. Wat een lullig orgeltje zat daarin, zeg. De 3 minuten. 2 minuten vind ik eigenlijk ook al een hele mooie grens. De meeste die ik heb gedraaid zijn maar 2 minuten. En ik begin eigenlijk wel wat te voelen voor die gedachten. Vertel je verhaal in 2 à 3 minuten. Alles wat daarna komt is onzin. Wat kom ik tegen? Ik vind dat zo leuk. Het thema van de films van, over Miss Marple. Miss Marple werd gespeeld, tenminste, Miss Marple is gespeeld door een heleboel actrices, maar de enige echte was Margaret Rutherford. In de jaren 60 maakte zij een aantal films in een eeuwig soort van mantelpak, waarbij zij op kordate wijze een moord oploste. En die hele sfeer van de jaren 60 en dat Britse vind je terug in het thema van die films.

Wat ik nou zo fantastisch vind, is dat dit soort vrolijkheid de aankondiging was van een weerloos slachtoffer dat met een mes in de rug midden in het woud werd aangetroffen. En dan kwam Miss Marple en die ontdekte binnen 2 dagen wie het gedaan had. En niemand anders die het door had. Goed, weet je wat ook een voordeel is van die 2 minuten liedjes? Als je er niks aan vindt, dan weet je dat die ellende binnen 2 minuten voorbij is. En als je het trouwens hebt over korte liedjes, dan mogen de Everly Brothers natuurlijk niet ontbreken.

wordt niet alleen gedragen door de Everly Brothers, maar ook door een verder anoniem gebleven mondharmonica-speler. Ray Charles, Busted, binnen 2 minuten? Nee, 2 minuten 4.

0: I'm broke. No bread.
1: No bread.
0: I mean like nothing.
1: I mean like nothing. Ray Charles en Busted, altijd een favoriet van me geweest. Geldt trouwens ook voor die collega Abel de Lange. Die mag je midden in de nacht wakker maken voor vooral Hetero Jack, denk ik. Hier is Julia Walker. And money. That's what I want.

Jigsaw Puzzle Blues. Fleetwood Mac was dat. In de Peter Green-tijd, goed hè. Ik had dat nummer nooit gekend als het niet de achterkant was geweest van iets. Ik denk Albatross, maar ik weet het niet zeker. Korte liedjes dus. Ik denk dat ik het record van het aantal tracks per uur ga verbeteren bij 40UP. Solomon Burke. Weinig praten en doorstarten. Solomon Burke, Gotta Get You Off My Mind.

Solomon Burke, Gotta Get You Off My Mind. Ik moet altijd bij hem denken aan een filmpje. Dan zit hij in zijn auto, raampje omlaag. En aan de overkant van de straat is er een verslaggever en die wil hem wat vragen. Iets over muziek, daar geeft hij een half antwoord op. En dan zegt hij, gotta go, I want a burger. Ja, dat is eigenlijk ook zijn eind geworden. 40 Up Radio.

John Fogerty, die beheerste dat kunstje, hè? Compact je verhaal vertellen. Ik denk dat het ook een stuk moeilijker is dan er 20 minuten voor nemen. Dan kan iedere bijzin, die kan je er ook wel in gooien. Dan hoef je niet eens kritisch te zijn. Nee, dan Howling Wolf, Spoonful en klaar.

Dat is wel aardig, want dit was de Spoonful van Howlin' Wolf. Er is een versie van The Cream. Nou, dan kan Clapton zich totaal niet meer beheersen. Er komt geen eind aan. Terwijl het hele verhaal wordt verteld in 2 minuten 45 in het origineel. Jongen toch. Bandje waar ik altijd een zwak voor heb gehad. De Peddlers. Tell the world we're not in.

werd ook een uitgeklede uitvoering van dit nummer. Dit was er eentje met blazers en alles erop en eraan. Tell the world we're not in. Billy Preston. Zullen we die weer eens doen? Soul Meet.

Billy Preston en Saul Meerding. Met een beetje geluk kan ik er nog twee kwijt. Je hebt geluisterd in ieder geval, zeg ik alvast, naar een uur waarin geen enkele track langer was dan 2 minuten. Dus ook deze niet, van de Kingsmen, Louie Louie.

0: Nou, er was gedoe over, hoor. Destijds zong je nou iets obscenes? Of hoe zat dat? Volgens mij helemaal niks. Maar goed, we kunnen er nog eentje kwijt. Dit was een uur muziek, nooit langer dan 2 à 3 minuten. Bonzo Dog Duda Band, om mee af te sluiten. Cool Britannia, tot volgende week.
1: Dit is 40 Up, met het nieuws.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Staatssecretaris Boswijk van Defensie werkt aan een selectieve opkomstplicht voor als er te weinig vrijwillige militairen zijn. Het plan kent 4 verplichtende fases, oplopend van het invullen van een enquête tot het daadwerkelijk in dienst treden. Dienstplichtigen krijgen een opleiding van 6 maanden. Wie weigert, riskeert sancties. Eind september debatteert de Tweede Kamer over de plannen. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp, waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilogram medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door vergrijzing. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio. Music.

0: Dit Engelse bandje begon zijn carrière in 1980. Muzikaal heel spannend. Eigenlijk spannender dan op deze hit uit 1982. Toch was het voor Altered Images een beetje een valse start.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: Je hoorde I Could Be Happy. Top 10 in Engeland, begin 1982 en een van hun grotere hits. De allereerste single van Altered Images klonk wat eigenwijzer. Een beetje in de stijl van Suzy and the Banshees. Dat was deze.

leuk nummer van Altered Images, zou je zeggen. Maar deze single heette Dead Popstars. En ging over het cashen door de platenindustrie op dode popsterren. Helaas voor Altered Images kwam die single uit in december 1980. Inderdaad, de maand dat John Lennon werd vermoord. Tja, toen hadden weinig mensen trek in een stel brutale jonkies die ze gingen vertellen dat ze geen platen van dode popsterren mochten kopen. Altered Images trapte Songs and Stories af. Je krijgt ook vandaag weer een portie Gouden Doden. Was het maar dat de muzikale rijkwijde van dit programma daadwerkelijk de hele afgelopen eeuw is. Je hoort platen uit de jaren 30, 40, 50, 60, 70, 80 en 90 van de vorige eeuw. En je kan die mensen natuurlijk niet kwalijk nemen dat die niet allemaal meer leven. Voor het evenwicht een paar splinternieuwe van vandaag de dag. Uit Duitsland bijvoorbeeld. Dit is Die Anstalt.

Een Amerikaanse R&B-grootheid uit de eerste naoorlogse jaren. Ruth Brown, Sweet Baby of Mine, komt uit 1956. Zometeen nog meer moois van vandaag de dag, na een blokje 70's. Afgetrapt door Jackson Browne, Running on Empty.

Deze band brak door in 1974 met het album Crime of the Century. De plaat waar Skool en Dreamer op stonden. Maar die eerste totaal geflopte twee LP's zijn ook gewoon mooi. Deze band heette toen ook al Supertramp, maar alleen de twee frontmannen, Rick Davies en Roger Hodgson, zaten er toen al bij. De andere leden kwamen pas in 1974. Dit is uit 1970 van het debuutalbum Supertramp met Shadow Song. En deze favoriete band van me uit Engeland verraste in 2017 met een debuut. Met de bandnaam en met de muziek. Cigarettes After Sex heette ze. De laatste single verscheen eind 2025, maar is nu eindelijk ook als 45 toerenplaatje te koop. Dan haak ik pas echt in. Cigarettes After Sex. Anna Karenina.

told you who was out sometimes. I never told you.

Deze herkende je vast. Cigarettes After Sex. Je hoort eerst de B-kant van de nieuwe single, Anna Karenina. Maar de A-kant is deze Doors cover. Het origineel was in 1967 de B-kant van Light My Fire. The Crystal Ship in de 2026 uitvoering. En over de Doors gesproken, je kan wel zeggen dat de R weer in de maand zit, maar Jim Morrison zei dat altijd toch net wat poëtischer.

Summer's almost gone. De zomer is bijna voorbij volgens de Doors. Maar nog niet helemaal dus. Want de net zo Amerikaanse Sunrays zagen toch nog maar streepjes. I Live for the Sun. Allebei van de Amerikaanse westkust. Allebei midden jaren 60. En dan naar Engeland. Genius. Dat is de nieuwe plaats van Paul Heaton. Ja, opschepperige titel zou je kunnen denken. Maar Paul spelt Genius met een J.

0: als je vaker luistert, dan weet je dat ik graag wat minder bekende muziek draai in Songs and Stories. Maar voor het evenwicht moet hij af en toe ook een arbeidsvitamintje tussendoor zitten. Daarom deze vroege Amerikaanse disco-knijzer. Najaar 1976, Vicky Sue Robinson. Turn the Beat Around, Love to Hear Percussion.
1: Songs.
0: Zometeen de nieuwste LP van Phoebe Bridgers. Na Billie Holiday, 1936. A Lady Day heeft No Regrets.
2: And Stories.
3: No!

Last Weekend heet de nieuwe plaat van Phoebe Bridgers. Die heeft een paar jaar op zich laten wachten, want ze was de afgelopen jaren vooral actief met het trio Boy Genius. Van Last Weekend van Phoebe Bridgers hoorde je Lost Boys. En dan nog een nummer van Paul Heaton's laatste LP, Good for the Beast.

Amerikaanse R&B uit 1946. Jay McShawn, The Voodoo Woman Blues. Bijna tot besluit van Songs and Stories. Hopelijk vond je mijn reis langs decennia en genres weer afwisselend genoeg. Tot besluit nog één keer naar 1982. Het jaar waarin we ook begonnen in Engeland. En ook deze laatste komt uit Engeland. Heel graag tot de volgende Songs and Stories. Ultravox tot slot met Reap the Wild Winds.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Op de Dam in Amsterdam start rond dit tijdstip een klimaatmars. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. Het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar van Nancy Bosmans heeft de Thea Beckmanprijs 2026 gewonnen. De prijs wordt sinds 2002 jaarlijks uitgereikt aan het beste historische jeugdboek. Het boek gaat over een Ghanees meisje dat met haar moeder wordt weggevoerd en gedwongen moet gaan werken. De jonge Beckman, gekozen door een kinderjury, ging naar de Titanic en het raadsel van de grote Omar. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp, waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
1: Ja, je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. En je hoorde de opener Metal Mouth van de band The Rose Line uit Lawrence in de staat Kansas. En Metal Mouth staat op hun nieuwe, alweer negende studioalbum, 86 Gumption. En frontman van de Rose Line is singer-songwriter Colin Halliburton. Met verder nog drie bandleden, waaronder keyboardspeler Heidi Gluck, die ook de tweede stem bezorgde in Metal Mouth. En ik ga weer verder met The War and Treaty van hun nieuwe album The Story of Michael and Tanya, die ik dus beter vind dan hun voorganger, dat had ik al verteld. En van dat album hoor je nu Darlene en Jean. En dat gaat over de echtgenote van Jean, die hem betrapt met Darlene. En wat volgt? I shoot her in the boom boom. She's bleeding out. And I shot Jean in his knees. And he's running out. Calling the police. I'll gladly go to jail for shooting Darlene and Jean.

0: En of het toeval is of niet, ik weet het niet. Maar op 11 september verschijnt het nieuwe titeloze album van Buddy Miller. Daarvan hoorde je al eerder de samenzang met Dan Penn in Don't Look Back. En nu, As Long As I Have You. En dat is ook een cover. In 1964 voor het eerst op de plaat gezet door soulzanger Garnet Mims. En in deze versie van As Long As I Have You werd Buddy Miller vocaal bijgestaan door de McCrary Sisters. En in de thuisplaat, jawel, opnieuw en voorlopig voor het laatst, Charlie Cruz en de Paradise People. Nu met het lied Vertigo van hun laatste album Love Will Find A Way.
1: De thuisplaat. Nederland aan slag.

Dat was het duo met de opmerkelijke naam Jacko Pierce. Een samentrekking van hun namen Jack O'Neill en Cary Pierce. Uit Dallas. Onder die naam trekken ze al zo'n 35 jaar op met elkaar. Maar omdat hun laatste album uit 2018 komt, heb ik tot nu toe niets van ze gedraaid in mijn radioshow. Tot nu toe dan, met hun nieuwe single Need the Bees. En met de volgende twee nieuwe singles duik ik diep in het verleden. En hoe dat kan? Nou, je hoort eerst Famous Blue Raincoat, geschreven natuurlijk door Leonard Cohen. En je hoort daarna Jolie Louise, geschreven door Daniel Lanois. Maar je hoort hier niet de originele, maar wel twee nieuwe covers. Famous Blue Raincoat door Hannah Aldridge samen met Lachlan Bryan. En Jolie Louise door Tess Liotto. En dat laatste dankzij een like van haar op mijn recente Facebookbericht over het eerbetoon aan Glenn Hansard. Want dat was enige tijd haar coach en haar toeverlaat. Dus ik draai graag voor haar Jolie Louise.

Nou, dat waren nummer 2 en 3 van de covers. De recente Famous Blue Raincoat door Hannah Aldridge en Lachlan Bryan. En Jolie Louise door Tess Liotto. En het nieuwe album In Search of Impossible Green van de band Impossible Green komt pas begin oktober uit. Toch heb ik daar al wat singles van gedraaid. 1 per maand vanaf juni. Met nu voor september hun single Tambourine Messiahs. Met daarna Walter Rucci en his Blue Connection met Nobody's Angel Live. En daar vertel ik dadelijk meer over. Hier dus nu eerst Impossible Green, Tambourine Messiahs.

Dat was na The Impossible Green met Tambourine Messiahs. Dus Walter Ruzzi en his Blue Connection met Nobody's Angel. Live van zijn EP Uhland Studio Live Tapes Volume 1. En dat was alweer cover nummer 4. Want de Canadees Jerry Ledger schreef het. En over Walter Ruzzi heb ik een nieuwtje. Hij komt persoonlijk, de solo, deze maand naar mijn thuisstudio voor de radioopname van een paar live tracks van hem. En dan laat ik ook zijn muziekkeuze horen in de rest van het uurtje. Nou, die radioopname is te beluisteren in Zorg aan Zet op zondag 20, dinsdag 22 en zaterdag 26 september. Of via gemist. Zet het maar in je agenda. Walter Ruzzi. En ook de Mexicana duikt in het verleden. Met cover nummer 5 alweer. Los Laureles van het album Canciones de Mi Padre uit 1987 van Linda Ronstadt. En dat was een verzameling, vooral oude Mexicaanse liedjes, die ze via haar vader leerde kennen.

Vorige week vertelde ik al het verhaal over het muziektheaterdrama en een nieuw album, The House Must Win, van de Ier Mick Flannery. Deels gebaseerd op zijn debuutalbum Evening Train uit 2007. Ik ging er nu mee verder met de track Take Me With You Then, die ook al op zijn debuutalbum stond en nu is bewerkt voor het nieuwe project. En bandlid Yvonne Daly deed in de nieuwe versie de tweede stem. Op het origineel was ze trouwens nog de veel te vroeg overleden moeder van Mick, Elaine Flannery. Met daarvoor Linda Ronstadt, nu ernstig ziek, maar toen nog gezond en actief met Los Laureles. En van de Red Clay Strays draaide ik vorige week track nummer 2 van hun nieuwe album Grateful. En nu ga je de openingstrack horen, Demons in Your Choir. Een hit op de streamingdiensten, want al vele miljoenen keren beluisterd, zag ik. Nou, en dan komt deze er nog bij. Demons in Your Choir, The Red Clay Strays. Da.

Dat was weer Tammy Nielsen met nog een lied van haar EP... Songs from the Motion Picture Holy Days. En die titel dekt exact de lading. Liedjes van de film Holy Days. Deze week was het Are You Sure? Een compositie van Meredith Willson... die het ooit schreef voor de musical The Unsinkable Molly Brown uit 1960. En in 1961 zette Aretha Franklin dit lied op haar debuutalbum. Maar hier was het dus Tammy Nielsen met covernummer 6 alweer en de laatste. En voor het slot is daar de terugkeer van The Family. Met dit keer een hoofdrol voor stiefmoeder Angela Hacker. Want die heeft de leadsong. En vader James LeBlanc, die schreef het. En naast haar zoon B. Simpson en zijn zoon Dylan LeBlanc... zingt ook een buitenstaander mee, Brad Chrysler. En dat hoor je allemaal in History of Things to Come. En daarmee zeg ik gedag. Graag tot de volgende week.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Over crypto gesproken, een verborgen cryptomijn in de bergen van de Mexicaanse staat Puebla werpt nieuw licht op de manier waarop drugskartels geld verdienen en witwassen. De autoriteiten vonden er honderden computers en vermoeden dat illegaal stroom werd afgetapt. Het is al de vierde cryptomijn die daar sinds begin vorig jaar is ontdekt. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars van start gegaan. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzenman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11...

0: Ja, ik oefen trompet. En wij zitten inmiddels aan de 597ste uitzending.
1: Zoveel
0: van, Train to Nowhere.
1: Jongen,
0: ik weet niet, we worden oud. En de helft zo'n beetje is samen met jou gedaan, denk ik.
1: Ik weet niet wanneer ik instroom. En ik denk wel ergens in de 400.
0: Ja, dus, maar dat betekent dat we over 3 weken de 600ste uitzending.
1: Oh, wat leuk. Nou, dus dan gaan we het speciaal doen.
0: Dan ga ik een heel nummer trompetteren.
1: Jeetje, ik ben benieuwd.
0: Ja. Hey, afgelopen week, ja, ze weer een dag of 10 geleden, is ineens Dolly Parton overleden. Ja. En onze collega's hebben daar ongetwijfeld afgelopen week al aandacht aan besteed. Maar ja, wij komen daar toch niet onderuit, hè?
1: Absoluut niet.
0: Nee, vandaag is ook het thema uit het stof. Maar ja, zij gaat nu in het stof. Dus in feite past ze heel goed in het thema. Ik draai een onbekend, maar wel heel geestig nummer van haar. De Mule Skinner Blues.

0: Herkende jij deze, de origineel hiervan?
1: Ik kende het niet, nee.
0: Nee, de Mules Skinner Blues. Dat was onder andere een hit van de Fenderman. En daar werd ongelooflijk op gejodeld. En Dolly Parton, dit nummer was uit 1970, heeft ze het opgenomen. Ze was toen al meer dan 10 jaar actief. Maar ja, zij was de rondborstige country zangeres. En nog niet doorgebroken met haar eigen nummers. Jolene, I Will Always Love You, dat is pas later.
1: Ja.
0: Dus dit is een vroege Parton.
1: Ja, ja, en we horen ook een beetje Hello Josephine, hè? Dat is
0: ja. Ja, maar die hadden dat weer gejat van de Fenderman.
1: Oké.
0: Ja, en dan jat Dolly Parton het weer van de Scorpions. En zo is de muziek één grote familie. Zal ik er nog eentje draaien van Dolly Parton?
1: Ja.
0: Want dat vind ik haar allermooiste nummer. En dat is niet voor niks gecoverd door Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. En dat is het nummer Down from Dover.

0: Dolly Parton, Down from Dover. Opgenomen door Nancy en Lee. Maar dit is kippenvel, hè?
1: Jawel, het is heel mooi. Ik hoorde trouwens, als we toch denken, waar lijkt het een beetje op? In the Ghetto.
0: Ja, dat heeft ze ook gezongen.
1: Oké.
0: Daar was ze ook bij betrokken. Ze had al een vroeger In the Ghetto ook. Maar dan, ik zong het op een gegeven moment ook automatisch mee. In the Ghetto.
1: Ja, nee, het is mooi. Een goede stem ook, hè?
0: Nou,
1: ik moet eventjes mijn mening herzien, toch wel.
0: Ik heb pas vorig jaar de Greatest Hits van haar gekocht. Ik ben een hele late instapper. Maar nog voor haar dood heb ik haar ontdekt.
1: Heel goed. En ik ga het denk ik pas na haar dood doen.
0: Ja, I Will Always Love You. Hè? Dat was de grootste hit.
1: Prachtig. En Jolene. En jij noemde het net al.
0: Mag ik even? Ja. I Will Always Love You. Dat hadden ze aangeboden aan Elvis Presley.
1: Ja.
0: Nou, en die, nou, ze zag het helemaal voor zich. Die zou daar een enorme wereldhit van maken. En toen kwam Colonel Parker. Die zei, dat is goed dat we het zingen. Maar dan wil wel de helft van de royalties. En toen heeft ze het niet gedaan. Mm-hmm. En het is toch goed afgelopen. Want ze kwam daarna aan de Bodyguard terecht. En sindsdien was ze multimiljonair.
1: Ach.
0: Maar ze had nog een ander nummer.
1: Ja, Jolene. En dat is een prachtig nummer inderdaad. Maar er zijn diverse mensen geweest die dat hebben willen coveren. En ook Jack White. En dan hoor je ineens dat het toch wel heel moeilijk is om dat nummer een beetje goed te zingen.
0: Van de White Stripes.
1: Van de White Stripes, inderdaad. In de tijd dat hij in de White Stripes speelde. Toen heeft hij het een aantal keren geprobeerd. En ik heb ze een beetje op een rijtje gezet. Eerst gaan we eens luisteren naar een live uitvoering. Under the Lights of the Rising Sun. En dan zingt hij dus Jolene.

0: Jezus Christus.
1: Maar niet, hè?
0: Kijk, als ik nou op het podium sta, dan klikt het ook zo'n beetje zo.
1: Toch? Maar goed, hij ging het nog een keer proberen, hoor. Live on the flip sides.

0: beter, toch?
1: Ja, ja, dat is een heerlijke, een goede badkamer uit voor
0: je. Jawel, nou ja, precies. Maar ja, hij dacht, weet je, ik ga het nog een keer live doen. Under the Great White Northern Lights. Daar zingt hij het ook nog een keer.

0: Ja. Nee, die komt er ook niet helemaal uit.
1: De derde keer vlieg je uit de wacht. Ja, de eerste twee gingen dan wel. Nee, ik vind de badkuipuitvoering dan nog de beste. Tot
0: Jawel. Maar goed, we gaan Jack draaien. Want hij heeft natuurlijk wel hele goede nummers geschreven en gemaakt. Hij heeft onlangs een nieuwe LP uitgebracht. Frozen Charlotte. En daarop staat ook een single. G.O.D. and the Broken Ribs. Oftewel God and the Broken Ribs.

0: Ja, laten we de Garden of Eden nog een keer overdoen. God and the Broken Ribs, Jack White.
1: Heerlijk.
0: Ja, mooi hè. En, weet je, het is hier nog niet zo opvallend, maar op de laatste plaat gebruikt hij ook heel veel orgel. En dat is ook heel mooi. Ik ga het volgende uur een nummer draaien, ja, met orgel.
1: Anders moet je maar eens een keer een Jack White special doen, dat je ook de White Stripes even behandelt.
0: Oh,
1: nou,
0: dat graag. En alles wat hij nog meer gedaan heeft met de... Ja. Want hij heeft natuurlijk nog een aantal bands waar hij speelt. Dus daar, dat is wel te vullen hoor, een uur.
1: Ja, dan ga ik je ondervragen.
0: Oké. Okay.
1: En dan daarna maak je een mooi cd'tje voor mij met The Best of Jack White.
0: Oké, ga ik doen.
1: Ja, heel vaak valt hier de naam Willy de Vil, Mink de Vil, zoals hij eigenlijk begon. En dan zeggen we altijd, ja, die draaien we eigenlijk veel te weinig. En voor deze uitzending Uit het Stof wil ik nu toch misschien wel de rest van mijn keuze helemaal uit zijn repertoire doen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Hoe bedoel je dat?
1: Ja.
0: De rest van je keus?
1: Dus de de plaatjes die ik dit uur draai, laat ik het even iets eenvoudiger formuleren.
0: Ja.
1: Die zijn veelal nu van de hand van Mink de Vil of Willy de Vil.
0: Oh.
1: Een special. Okay. Maar, ja, kijk, in 1977, hè, toen de muziek eindelijk aan het ontwaken was, de Ramones waren er al, je hoorde Blondie al, en toen verscheen er ineens een plaat, titelloos, als wordt die later in de discografie ook wel Cabaretta genoemd. En dat was een artiest, Mink de Vil met zijn band, en die werden als new wave behandeld. Nou, inmiddels weten wij veel beter. Dit is Latin, dit is rock and roll, dit is, nou ja, gewoon popmuziek op zijn best. En ja, de grote hit van dat nummer, van die plaat, was Spanish Troll. Die hebben we nog nooit in die bijna 600 uitzendingen gedraaid.
0: Ja.
1: Daar moeten we iets aan doen.

0: Finger on your eyebrow, left hand on your hip. Rosita. Nou, ik heb een keer of 1000 gehoord, denk ik, nu dit nummer. En het blijft goed.
1: Ja, heerlijk nummer. Zeker. En in die tijd een verfrissend geluid ook.
0: Ja.
1: Het was weer een beetje terug naar wat lekkere muziek. Misschien wat eenvoudigere muziek. Want waren al die grote bands, Emerson, Lake & Palmer en Genesis en Supertramp en noem maar op. Verschrikkelijk saaie muziek.
0: Ja, die muziek die was helemaal dichtgeslipt.
1: Ja. En toen kwam gelukkig de punk en de new wave. En hier werd het stempel new wave opgeplakt. Omdat het iets anders was dan die vervelende, nare muziek.
0: Ja, maar dan heeft hij wraak genomen. Want ja, hij zong de blues, hij zong de pure rock'n'roll. Hij zong veel New Orleans-achtige
1: klopt.
0: Muziek.
1: We gaan er dit uur nog wat van horen. Ja, ja. Nee, graag. Okay. Ik ga naar John Spencer. Ook die heeft weer een LP uitgebracht. Songs of Loss and Protest. Ja, en daar staan ook wel helemaal weer hele goede nummers op.
0: Dat is ook een bluesman, hè, John Spencer?
1: Ja, zeker. Zeker een bluesman. En een beetje de rauwe blues ook. Het is allemaal heel lekker scherp, zeg maar, vooral. We gaan eens luisteren naar Step on the Gas.

0: Step on the Gas, John Spencer. En die stept inderdaad heel vaak on the gas. Altijd leuk, altijd opwindend. Hij is al ongelooflijk lang bezig. Deze LP is uitgebracht onder de naam John Spencer. Maar het is eigenlijk altijd John Spencer's Blues Explosion. En daar heeft hij dus inderdaad ook samen, wat jij net al zei, met R.L. Burnside een keer een LP opgenomen. Met een prachtige titel. A S Pocket of Whiskey.
1: Ja, die heb ik. Oh, ja. Dat was toen cult. Iedereen kocht die platen.
0: Terecht. Goed.
1: Kijk, volgens mij is het probleem van deze John Spencer dat hij verwacht wordt met de Nederlandse John Spencer.
0: In Nederland alleen, hè?
1: Wij hadden ook een John Spencer. Hebben nog steeds een John Spencer.
0: Zeker. Iets andere koek.
1: Papa was a poor man. En mama.
0: Ja.
1: Ik had wel een zwak voor de Nederlandse John Spencer.
0: Ja,
1: dat
0: weet ik niet.
1: Toch andere muziek dan de Amerikaanse.
0: Heel anders. Dus vandaar dat ik het allemaal links laat liggen.
1: Goed zo. We gaan terug naar de eerste plaat van Mink DeVille. En daar staat een nummer op, Party Girls. Er zijn heel veel bloemlezingen, antologie uit het werk van Mink DeVille. En nooit staat Party Girls erop. Nou. En Harry de Winter is ooit het station Forty op Radio begonnen. Hij zegt, dan kunnen we eindelijk ook eens die prachtige, onbekende LP-track gaan draaien. Daar komt-ie.

0: Nou, ik krijg kippenvel van deze muziek. En dat is een goed teken, hè, meestal. Hè?
1: Dat is zeker een goed teken.
0: Klopt. Ja, dat had ik met Dolly Parton, dat had ik bij Jack White. Zullen we deze uitzending gewoon kippenvel noemen?
1: Dat lijkt me een goed plan.
0: Heb jij nog kippenvelmuziek over?
1: Ik hoop het. Ik heb allemaal wel nieuwe muziek tot nu toe.
0: Maar waar je wel een zekere opwinding bij krijgt ook.
1: Jawel, nou, ik hoop het. We gaan het horen.
0: Zojuist had je dus Party Girls, hè, we moeten hem nog even afkondigen. Ja, volgens de wet van Frits Spits. Elke plaat afkondigen.
1: Met Mink de Vil toen
0: met
1: nog.
0: Met Mink de Vil. Productie Jack. Oh nee, Jack Nitsche.
1: Oké, nou. Die is de beste.
0: Heel opvallend, hè? Die had toen ineens in Amerika deze man ontdekt.
1: Mooi, deed hij goed. Ik ga naar een nieuwe plaat van Panda Bear en Sonic Boom. Panda Bear, dat is eigenlijk Noah Lennox, lid van een Amerikaanse indie rockband Animal Collective. En Sonic Boom ken ik vooral van Spaceman 3. En Spaceman 3 is een Engelse shoegaze band uit de jaren 80, jaren 90.
0: Alles wat je vertelt had ik nog nooit van gehoord.
1: Echt niet? Nou ja, oké. Okay. Nou, wat ik nu ga vertellen wel, want de plaat die ze hebben uitgebracht, A of When, daar vind je heel veel Beach Boys invloeden.
0: Die ken ik.
1: Die ken je. En ze zingen dus ook heel mooi Beach Boys-achtig. De plaat is eigenlijk een afkeer. Het leidmotief is een afkeer van AI. En de bijbehorende ontmenselijking. Ze zeggen dan ook more rock and roll than flick and scroll.
0: Zo is dat.
1: En dan toch, ze putten wel uit het verleden. Ik zeg al, ze lijken op de Beach Boys. Maar het nummer dat ik nu ga draaien, Revive Him, dat heeft een ander bekend onderliggend geluid.
0: Niet vertellen.
1: Nee, jij, het is een quizvraag voor jou en ik denk dat je het wel raadt. Maar de luisteraars mogen ook mee raden.
0: Zo is het.
1: Ik begin dus met het nummer van Panda Bear en Sonic Boom. En het nummer heet Revive Him.

0: grafiek.
1: Ja, ik zag het examen.
0: Ja?
1: Het deed me heel erg denken aan de Smile Sessions.
0: Ja, hè?
1: Van Brian Wilson, toen hij in de jaren nul uiteindelijk toch zijn meesterwerk Smile heeft weten te voltooien.
0: Ja, nou ja. De Beach Boys zijn duidelijk te herkennen natuurlijk in dit nummer. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik wil toch eventjes nog laten horen naar het begin. Ik ga terug naar het begin. Dus ik zoek hem even op. En dan laat ik horen waar ze dat drumgeluid met name vandaan hebben. Dus als je even wacht, dan gaat hij. Oh, wacht, hier komt hij niet.
1: Drumgeluid.
0: Hier is hij. Nou, daar gaat hij, let op.
1: Ja, vaag, maar ik zag van dit examen.

0: Ja, in de herkansing kom ik toch bij de Everly Brothers.
1: Hoor je?
0: Nou, maar ja. De Beach Boys en Everly Brothers, dat was ook familie van elkaar een beetje.
1: Jawel, hè? Ja.
0: Die zoetgevoelige stemmen van Don en Phil.
1: Precies.
0: Dat hadden de Wilson-broedertjes ook.
1: Oké. Okay. Nou, ja, Panda Bear en Sonic Boom, die hebben dat ook gevonden.
0: Mooie wijze les. Ja. Okay. Ach, de hemel staat er stil van. Dit is even een bruggetje. Want ja, ik ben ook een beetje in het korte carrière van Mink te veel aan het behandelen. Hij maakte een tweede LP, Return to Magenta. Commerciële flop. Ondanks een paar prachtige nummers
1: erop.
0: Ja,
1: dacht ik wel.
0: Hij week uit naar Europa. Ja, inmiddels had hij ook een zware heroïneverslaving. En in Europa was dat nu eenmaal wat makkelijker te krijgen. En toen heeft hij in Parijs notabene zijn derde album opgenomen. Le Chat Bleu. De blauwe kat. Nou, op dat nummer, nou, op die zwaar geflopt, die plaatalbum. Ja, dit is geen new wave meer, dit is sentimentele rockmuziek. Maar inmiddels staat hij bekend als de meest klassieke Willie DeVille LP-album. Nou, er staan heel veel mooie nummers op, maar het kippenvelnummer op deze plaat heet Heaven Stood Still.

0: Nou, deze die mogen ze op mijn crematie draaien, Bart.
1: Oh ja, ik zal het onthouden.
0: Ja, dan gaan ze huilen.
1: Ja?
0: Jongen, jongen. Heaven stood still. Ja, en mijn hart ook. Nou, het komt prima uit. Mm-hmm. Van Le Chat Bleu. En toen noemde hij zich nog steeds Mink de Vil. En die plaat heeft hij gemaakt met de beroemde tekstschrijver-componist Doc Pomus. Mm-hmm. En die was er ook speciaal voor naar Parijs overgevlogen.
1: Nou, goed resultaat. Ik zal het onthouden, Fiek. Ik hoop dat ik het nog lang niet hoef te draaien.
0: Ik draai dit op jouw begrafenis. Jij op de mijne en dan draai ik op de jouwe.
1: Nou ja.
0: Dus als ze, bij goede vrienden spreek ik altijd af. Wij spreken op elkaars begrafenis.
1: Okay, nou, dat
0: ben je goede vrienden.
1: Ja, nee, dat is waar.
0: En dan na een tijdje roept er iemand, maar dat kan helemaal niet.
1: Nee, laten we het daar niet over hebben. We gaan naar een zangeres. Want jij bent nog wel weg van zangeressen, dat weet ik.
0: Niet toch allemaal.
1: Niet allemaal, zeker niet. Maar Chelsea Wolfe, bekende naam. Ja. Heeft aardig wat LP's al gemaakt. Inmiddels een Amerikaanse zangeres. En haar werk wordt een beetje omschreven als gothic rock of doom metal. Het is allemaal wat zwaar, maar het is ongelooflijk mooi. Echt kippenvel ook. Voor mij dan, hè. Swallower van haar laatste LP, The Dark.

0: Ja, en hier hou ik dan van. Prachtig gezongen. Ja. En ook, ik hou ervan als er ook een zware gitaar achterkomt. En dat contrast, dat vind ik heel erg fijn.
1: Ja, en dan die mooie meidenstem.
0: Prachtig.
1: Ze deed me af en toe aan Roosbeef denken.
0: Oh, dat zou kunnen.
1: Die zangeres Roos Schreeberger.
0: Er zijn veel van dit soort zangeressen op het ogenblik. En Roosbeef kunnen we... Misschien kunnen we een keer een special maken rond dit soort muziek. Want ik wil graag een uur van dit soort zangeressen draaien. Dark folk wordt het ook wel genoemd. Of gothic rock, maar echt heel mooi. En weet je wie er trouwens ook zo mooi in zingt? Dat is Raven van Dorst in haar band Doel. Dat is ook zo'n goede bandman.
1: Ja. Nou, maak ons wijs, want dat heb ik nog nooit gehoord.
0: Nee, ja. Ga ik een keer een uur vullen met dames die dit soort muziek maken. Ja. Dit was Chelsea Wolf van de LP The Dark, onlangs uitgekomen, Swallower.
1: Mooi. Draai jij nog wel eens muziek-DVD's? Dat was een tijd lang heel populair. Elke band die had wel een paar mooie dvd's van concerten. Maar dat is door dat streamen helemaal overgenomen. Door YouTube overgenomen.
0: Ik heb wel een ongelofelijke collectie dvd's.
1: Maar je gaat ze nooit,
0: Nee, want ik heb ook... vroeger had je ook een dvd-speler. Die kon je makkelijk aansluiten overal op. Maar dat heb ik ook
1: heb
0: niet.
1: Heb je deze?
0: Van Roy Orbison? Nee.
1: Roy Orbison, The Black and White Night. Nou, ik had het over kippenvel. Nou, als je echt zo'n avondje kippenvel wil hebben. Kijk, Roy Orbison, zijn carrière was een beetje in slop geraakt in de jaren 80. Hij was een beetje vergeten. En toen besloten een paar vrienden, niet de eerste, de beste. Ik noem een Elvis Costello, Tom Waits, T-Bone Burnett. Maar ook Jackson Browne en niet te vergeten Bruce Springsteen. Die besloten, Roy, wij gaan jou begeleiden. We gaan jouw greatest hits op een zwart-witte avond draaien. Geen kleuren tv. Zwart-wit, zoals in de jaren 50. En die Roy komt op en die heeft een stem. Nou, als een orkaan nog steeds. Maar het allermooiste vond ik eigenlijk het dameskoor op de achtergrond. Jennifer Warnes, K.D. Lang en Bonnie Raitt. En die doen dan de koortjes. En die sfeer op die muziek-cd. Nou, je weet niet wat je ziet. Zo mooi. Was ik er maar bij geweest. Maar dankzij dit DVD kan je het nog zien. Ik draai Dream, baby. How long? Musta, I dream. En denk jezelf niet de kleuren bij, maar de zwart-wit plaatjes.

0: De sfeer die druipt er vanaf. Hè. En als je dat dan ook ziet, zo'n Elvis Costello, die zit dan gewoon op een stoel, heel rustig gitaar te spelen. Tom Waits, die zit gewoon de toetsen te bespelen. De enige die zich niet een beetje kan inhouden, dat is toch eigenlijk weer Bruce Springsteen. Mm-hmm. Hè? Die grijpt toch wel heel vaak naar de microfoon naast Roy Orbison. Maar hij is de held, dat blijkt uit alles. En dat is zo leuk om te zien. En een paar jaar later komen dan de Traveling Wilburys. Ja. Dat is in feite voortgekomen uit dit initiatief van de Black and White Night.
1: Ja, ja, ja.
0: Die Roy, die kan het nog.
1: Die kon het zeker.
0: Een mooie stem op zijn oude dag.
1: En bij die Wilburys was hij ook in topvorm.
0: Nou.
1: Prachtig mooi. Goed. We zitten er weer bijna
0: doorheen. Het kippenvel uurtje zit er alweer bijna op.
1: Ja, dat is jammer toch wel. Hè?
0: Zullen we nog eentje doen?
1: Ja, is goed. Ik heb een LP uitgekozen die ik vorig... Ik heb al een keertje iets van gedraaid. Chevrolet, het nummer van Robert Plant met Susie Dian. Ja. Chevrolet heb ik gedraaid in het kader van onze automuziek. Weet je nog, de zomer dat we met de auto overal doorheen gingen rijden.
0: Jos, Verstappen is er slecht mee afgekomen.
1: Dat was jammer.
0: Toch ook wel mooi, een afscheid in 1 minuut.
1: Toch wel, hè? Jawel. Sommige fans die redden ook direct naar huis. Want dan konden misschien het einde nog op tv zien, zei een meneer.
0: De crash is toch eigenlijk waarvoor we naar de autorace gaan. Laten we eerlijk zijn.
1: Uiteindelijk is dat wel wat het trekt, denk ik, voor de meeste mensen. Ja. Gelukkig goed afgelopen, want dat vinden wij natuurlijk altijd wel heel fijn. Er moet verder geen narigheid aan vastzitten. Maar mensen gaan inderdaad vaak voor de show en de ongelukken, ja.
0: Ja.
1: Maar het is echt ongelooflijk wat daar allemaal gebeurt. En mensen, hoe hard reed hij niet? 200 kilometer, 300 kilometer?
0: Hij had een bekeuring moeten krijgen.
1: Ja, uiteindelijk wel, ja. Nou ja, goed. Genoeg gekletst. We gaan naar Robert Plant met Susie Dian. En de LP heet Saving Grace. Daarop staan allerlei covers van bekende en wat minder bekende nummers. En ze hebben onder andere ook een nummer van de band Low gecoverd. En het is een heel fijn nummer. Everybody's Song. En daarmee gaan we eruit.
0: Tot volgende week.
1: Oké.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. President Zelensky meldt dat steden sinds gisteravond vrijwel onophoudelijk zijn bestookt, onder meer in Zaporizhia en Odessa. Een deel van de drones werd neergehaald. Zelensky bekritiseert de internationale gemeenschap omdat een krachtige reactie op de Russische escalatie uitblijft. Ondanks het aankomende landelijke vuurwerkverbod verwacht voormalig BBB-leider Caroline van der Plas niet dat de overlast stopt, zegt ze in de Telegraaf. Ze is sceptisch over de effectiviteit omdat raddraaiers volgens haar toch illegaal vuurwerk blijven afsteken. Terwijl de politie juist hoopt op minder incidenten tijdens de jaarwisseling, vindt van der Plas dat het verbod vooral goedwillende burgers treft. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars van start gegaan. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.
2: Southern Rock. Daarover ga ik het met hulp van mijn Southern Rock buddy Mark van der Drift vandaag hebben. Het is een popgenre waarover de afgelopen 50 jaar veel verschillende dingen zijn gezegd en geschreven, maar een paar zaken zijn onbetwist. En dat is dat het rockmuziek betreft, uiteraard, die begin jaren 70 opkwam vanuit de zuidelijke staten van de VS. Georgia, Alabama, Tennessee, Florida. En dat de Allman Brothers Band en Lynyrd Skynyrd de twee belangrijkste vertegenwoordigers van het genre zijn. Drie keer raden wat het bekendste nummer is dat de Southern Rock heeft voortgebracht. Ik dacht zelf altijd iets van de Allman Brothers. Maar denk maar even na, terwijl we nog luisteren naar Memphis. Wat je nu hoort, de instrumental van gitarist Lonnie Mack uit 1963, die door sommigen wordt beschouwd als een zeer vroege voorloper van de Southern Rock, die dus ergens zo rond 1970 begon. En waarom? Omdat het nummer zwarte en witte Amerikaanse rootsmuziek, blues en country, mixte binnen een zogenaamde rock-context. De formulering hiervan is van de muziekhistoricus, Amerikaanse muziekhistoricus Dick Sherman. En ik vind hem eigenlijk wel mooi. Hier een stukje Memphis van Lonnie Mack.

0: Oké, daar gaat hij dan. De grootste Southern Rock hit ooit. Hier in een fantastische uitvoering uit 2007. Live. I do believe the sound of the South to rise again.
1: I do believe it's time for the South to rise again, baby.

Jordan Sweet Home Alabama in de live-uitvoering. Niet van Lynyrd Skynyrd in de originele samenstelling hier. Dus niet met de oorspronkelijke zanger Ronnie Van Zandt, maar met zijn broer Johnny. Ronnie Van Zandt overleed samen met gitarist Steve Gaines bij een vliegtuigongeluk dat de andere bandleden op wonderbaarlijke wijze overleefden. En dit is die andere band, de Allman Brothers, van hun debuutalbum uit 1969. Hier nog met gitaarlegende Duane Allman, die 2 jaar later zou overlijden tijdens een motorongeluk.

Whipping Post, fantastisch. De oorspronkelijke studio-uitvoering van de Allman Brothers van hun eerste album hoorde je. Later zou het nummer nog op een live dubbelalbum verschijnen, dat trouwens zeer succesvol was, een paar jaar later. En dat volgens mij een hele plaatkant besloeg, want daar raakten ze live wel erg bedreven in het spelen van lange versies van hun nummers. We moeten het even hebben over de band Wet Willie uit Alabama. De band verwierf bekendheid als voorprogramma van de Almonds en bracht hun eerste album uit in 1971, 2 jaar eerder dus dan Lynyrd Skynyrd. Zij voegden aan de reeds genoemde southern rock elementen, blues en country, nog een nieuw smaakje toe, namelijk dat van de soul en de funk. Luister maar eens naar dit Grits in Groceries van hun tweede plaat, Wet Willie 2, met een funky gitaartje waar John Frusciante van de Red Hot Chili Peppers zich niet voor zou schamen.

Ja, even wat extra aandacht dus voor die band Wet Willy. Een witte band, behoorlijk onderschat, vind ik. Ook mijn medesamensteller en vriend Mark nam ze niet op in zijn Southern Rock lijstje voor deze show. Straks meer over die lijst trouwens. Maar ik ga nog een nummer van Wet Willy draaien, over wie een Amerikaanse popcriticus en denigrerend schreef dat zij in een ideale wereld rednecks in een funkband zouden zijn. Helemaal niet mee eens. Het is een geweldige band met een geweldige zanger en een mooi voorbeeld van de smeltkroes van zwarte en witte muziekstijlen die Southern Rock eigenlijk was. Op datzelfde tweede Wet Willy album staat ook nog, en niet toevallig, een cover van een Otis Redding nummer. Otis, de koning van de 60s soul. Maar dit is dus Wet Willy met deze ode aan hun staat Alabama. Shout, Bama Lama. Way down and out.

En dat was dus Shout Bama Lama. En ik ging er even van uit dat Bama Lama hier een verbastering is van Alabama. Maar zeker weten doe ik dat niet. Het zou wel waarschijnlijk zijn. Nou, we gaan nog even door met verbanden en kruisbestuivingen binnen dat genre. De zwarte zanger Johnny Jenkins zong in de jaren 60 een tijdje in een band waarin ook Otis Redding zong. Jenkins was al in de 60s gespot door Phil Walden, de latere oprichter van het Capricorn label. Het label waarop ook de Almonds hun platen uitbrachten. En dat dus ook nog diverse andere Southern Rock bands contracteerden. Voor Capricorn nam Jenkins begin jaren 70 een plaat op waarop hij begeleid wordt door de Allman Brothers. Zoals duidelijk te horen is trouwens. Prachtig. En het is ook nog een Dylan-nummer.

was Down Along the Cove. Een compositie van Bob Dylan. In een uitvoering, dus een Southern Rock uitvoering van de zwarte zanger Johnny Jenkins. Begeleid door de witte band, de Allman Brothers. Nog even terug naar de Otis Redding cover van Wet Willie, die ik hiervoor draaide. Het is natuurlijk geen toeval dat de Black Crowes, die decennia later als neo-Southern Rock band de wereld veroverde, ook een cover van Otis speelde. Dat was trouwens Hard to Handle. Zij putten uit dezelfde bronnen als veel van die oorspronkelijke Southern Rock bands. En dat doet me denken aan een moment tijdens het concert dat de Black Crowes gaven in Rotterdam, in de Ahoy, begin jaren 90. Wij filmden dat toen voor de VPRO. En tijdens de toegift komt er op een gegeven moment een achterdoek naar beneden met daarop een gigantisch portret van Leon Russell. Hij is een grote held van de Crowes, zo legt de zanger Chris Robinson me na het concert uit. En is naar mijn mening ook een belangrijke invloed geweest op de ontwikkeling van die 70s Southern Rock. Maar het grappige is dat, of het gekke is eigenlijk, dat hij nooit wordt genoemd. Tenminste niet in de artikelen die ik over Southern Rock heb gelezen. Terwijl het er toch alle schijn van heeft dat zijn pianospel en bijvoorbeeld het gebruik van gospelkoordjes aan bands als Wet Willie en Lynyrd Skynyrd niet geruisloos voorbij is gegaan. Luister maar eens naar dit nummer van zijn eerste album. Het eerste album dus van Leon Russell uit 1970. Dus ruim voordat beide bands die ik net noemde hun platen opnamen. Dat me in meerdere opzichten aan Sweet Home Alabama doet denken. En dan is er ook nog eens het intro dat de Black Crowes leende voor hun My Morning Song. Luister maar. Eerst even een stukje Black Crowes, dan Leon Russell zelf. Prince of Peace is het nummer dat je dan hoort.

En dat was Leon Russell van zijn eerste album, solo-album. In die tijd werkte hij al met Joe Cocker. En ja, met Joe Cocker gebruikte Russell ook al die befaamde gospelkoortjes. Bijvoorbeeld in een nummer van zijn eigen hand, Delta Lady, wat Joe Cocker bekend maakte. En die koortjes werden gezongen door bij Lynyrd Skynyrd, later door de Honkettes. En wat schrijft mijn vriend Mark mij? De Honkettes, over dameskoortjes gesproken. De Honkettes is een dameskoortje van 3 Southern Belles. Dat zijn zuidelijke schoonheden. Dat in 1976 tot de band toetrad, dat koortje. Energieke aanvulling met een gospeltintje. Luister maar naar Double Trouble. En ik voeg daar nog aan toe, een van de Honkettes zong lang hiervoor al in het dameskoortje van Wet Willie. Die heette dan de Williettes. Maar dit is Lynyrd Skynyrd, Double Trouble.

Lynyrd Skynyrd met Double Trouble. En dus bijgestaan door de Honkettes. Mark schrijft ook nog... Lynyrd Skynyrd verklaarde zich altijd schatplichtig aan de Allman Brothers. De grondleggers van Southern Rock uit Macon, Georgia. Tijdens de live optredens droeg Ronnie Van Zandt het nummer Freebird stevast op aan Duane Skydog Allman, die dus al op 24-jarige leeftijd om het leven kwam bij een motorongeluk. Maar hier hoor je hem nog wel op het tweede album van de Allman Brothers in het nummer Midnight Rider.

0: Een andere Southern Rock band was de band Cowboy. En op een anthology album van Duane Allman komt dit nummer voor. Please Be With Me, waarop Duane Allman dobro en slide gitaar speelt met die band Cowboy.
1: Yeah. That's the signal, that's yeah.
2: The ducks of
3: Gregson.
2: Plays a fastball.

Die Southern Rock scene uit het begin van de jaren 70 was behoorlijk met elkaar vervlecht in allerlei kruisverbanden en familieconnecties. Ik geloof dat een jongere broer van Ronnie Van Zandt was ook weer zanger van een andere band, 38 Special. En dan had je het nog het Capricorn label, het platenlabel waar de Elmer Brothers dus hun platen uitbrachten. En die brachten dus ook platen uit van Cowboy, die je net hoorde, Wet Willie, die je al eerder hoorde, en ook de Marshall Tucker Band. En die gaan we nu even beluisteren. En een nummer dat heet Take the Highway. En waarom stond die Marshall Tucker Band nou bekend? Wel, vooral ook vanwege de fluitist. Luister maar naar Take the Highway.

De Marshall Tucker Band hoorde je. Dat was een keuze van Mark. En hij noemde ook nog het nummer van de band Grinders Switch. Een blues bar band. Met volgens Mark één prachtige southern rocker. Let the South Wind Blow. Komen we nu niet aan toe. Dus die moet je zelf maar even googlen. Of ergens opsnorren op YouTube of Spotify. We gaan het nog even hebben over Lynyrd Skynyrd. Want ik had midden jaren 70 de eer, toch wel, om voor oor, muziek aan het oor, een 2-pagina artikel spread over Lynyrd Skynyrd te schrijven. Dat had ik gedaan naar aanleiding van een interview wat ik had met Ronnie Van Zandt, de zanger, toenmalige zanger nog van Lynyrd Skynyrd. En dat was eigenlijk een heel leuk gesprek. Over ja, het verschil tussen het noorden en het zuiden. Het stadse noorden en het, ja, het zuiden van het platteland en het boerenleven. Zo vatte Van Zandt dat heel kort samen. En we hadden het over Al Kooper. Nou ja, die heb ik al eerder genoemd in vorige uitzendingen. Die man kan niet genoeg genoemd worden. Dat is zo'n legende eigenlijk. Hij heeft dus ook Lynyrd Skynyrd ontdekt. Ergens tijdens een live optreden. En heeft toen het label Sounds of the South opgezet. En daarop verschenen platen van de eerste 2 platen van Lynyrd Skynyrd. En nog een paar andere bands. Maar die ja, die flopte allemaal enorm, behalve Lynyrd Skynyrd. En ik vroeg Ronnie Van Zandt tijdens het interview over zijn ervaringen met opnemen met die Al Kooper. Nou, in eerste instantie zagen ze er wat tegenop, omdat Cooper, die zou een toch wat sarcastische man zijn. En dat was ook wat moeizaam, dat begin. En uiteindelijk hebben ze toen toch hun eerste plaat opgenomen. Maar voor de 2e plaat gingen ze naar Los Angeles, naar een studio in Los Angeles. En dat vonden ze vreselijk, want er kwamen allemaal, ze waren voortdurend afleidingen. Er kwam op een gegeven moment kwam er een dame de studio in en die zei van, ja, er is iemand hier die jullie wil spreken. En dat bleek John Lennon te zijn. Dus wat moeten we nou met die fucking Beatle? We zijn een plaat aan het opnemen. Zoiets werd er geroepen. En er werd even plichtmatig een handje geschud. En daarna wilde de band weer snel verder met het opnemen van die plaat. En de volgende plaat die ze nog met Cooper hebben gedaan, ik geloof het 3e album was dat, wat hij nog heeft gedaan, die werd gewoon weer in het zuiden opgenomen. Laten we nog even naar het door Cooper geproduceerde debuutalbum van Lynyrd Skynyrd gaan. Daarvan koos ik deze toch wel erg fijne southern rocker I Ain't The One.

En we gaan afsluiten met The Outlaws. Zo'n andere Southern Rock band. Ik geloof dat ik daar ooit nog een recensie over heb geschreven. In Oor, zo rond 1975. Ze hadden toen een album uit. Daar stond het fantastische Green Grass and High Tides op. Dat gaan we zo draaien. Maar niet voordat ik je nog even verteld heb wat Mark nog schrijft over The Outlaws. Die net als Lynyrd Skynyrd een frontlady hadden, die bestond uit 3 gitaristen. En Mark zegt dan: het telepathische samenspel in beide bands klinkt op de beste momenten als de unieke chemie tussen Duane Allman en Dickie Betts van de Allman Brothers. Nou, ga er even voor zitten. Het is een lang nummer. Ik weet niet of je dat in de radio-uitzending van 40 Up helemaal kunnen laten horen, maar in de podcast in ieder geval wel. Dit is tot slot van dit uurtje over Southern Rock, waarin we een aantal dingen hebben aangestipt en natuurlijk lang niet alles hebben kunnen draaien. Dit is Green Grass and High Tides van The Outlaws. Tot volgende week. En met dank natuurlijk aan medesamensteller Mark van der Drift voor zijn research en zijn aansporingen om deze special toch vooral te maken. En ik beloof je, Mark, die Lynyrd Skynyrd docu ga ik heel snel kijken.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Er komt maandag tijdens overleg in Oman waarschijnlijk geen akkoord over de straat van Hormuz. Dat zegt een hoge Iraanse functionaris. Iran en de Golfstaten praten over afspraken voor de scheepvaart door de belangrijke olieroute. Daarbij ligt onder meer de vraag op tafel of Iran geld mag heffen van passerende schepen. Het dodental door de brand op een Filipijnse veerboot is opgelopen tot 76. De kustwacht vond nog eens 41 lichamen aan boord. De boot vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Ruim 40 mensen zijn gered. In totaal waren er 134 mensen aan boord. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. President Zelensky meldt dat steden sinds gisteravond vrijwel onophoudelijk zijn bestookt, onder meer in Zaporizhia en Odessa. Een deel van de drones werd neergehaald. Zelensky bekritiseert de internationale gemeenschap omdat een krachtige reactie op de Russische escalatie uitblijft. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Het weer. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Vannacht blijft het bewolkt en nat. Verder waait er een zwakke tot matige westenwind en daalt het kwik naar 16 tot 19 graden. Morgen grijs en regenachtig en 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Ik keek van de week naar de muur en dacht, wat hangt hier toch allemaal? Heel veel. Daar kun je wel een uurtje muziek van maken. Van die muur.
4: Plakplaatjes met Maarten Stultjens.

Als ik het goed heb begrepen is zij weg, maar hangen er nog een heleboel foto's. All the pictures on the wall van Paul Weller. Plakplaatjes kijkt een uurtje lang wat er zoal aan de muur kan hangen. Het hoeft niet eens per se te hangen. Deze krijg je bijvoorbeeld gratis, hè. Hoef je niks voor te doen. Alleen maar een beetje heen en weer lopen met een lampje erbij. Mike Oldfield ziet Shadow on the Wall.

Waarschijnlijk heb je thuis het meeste zelf wel gekozen, hè? Wat er aan de muur hangt en op de muur te zien is. Deze kreeg je gratis van Mike Oldfield en Shadow on the Wall. En nog zo eentje waar je eigenlijk niet op zit te wachten, maar waar je ook niet onderuit komt. Af en toe zit hij er gewoon. Misschien ben je het zelf ook wel eens een keer. Johan en Fly on the Wall.

Ja, het punktijdperk van de Police was voor Sting toen al lang voorbij. Hè? Sting met Anoushka Shankar op sitar. Shankar op sitar, ja. Ravi Shankar was de papa van Anoushka. En daar kennen we er nog een van, hè? Zangeres, dochter van Ravi Shankar. Norah Jones, halfzus. Oké, The Book of My Life van Sting. Het mijne is nog niet klaar, maar verder heb ik wel een boekenkast met heel veel boeken aan de muur tegen de muur. En ook een poster. Ik zal straks vertellen van wie. Red Hot Chili Peppers, Poster Child.

Anthony Kiedis had volgens mij een hele wand vol met posters van de Red Hot Chili Peppers. Nee, daar dient die posters van, maar er is Anthony Kiedis natuurlijk van. Poster Child, komen heel wat namen voorbij die hij even laat vallen. Mel & Mel, Led Zeppelin, Judas Priest, Parliament, Billy Idol, Adam Ant. Ik heb het even opgezocht, want ik kon het ook allemaal niet volgen. Ik heb een poster aan de muur hangen van, de man waar Eric Church een ode aan brengt. En aan wie brengt hij dat dan? Nou, verklap het niet, maar het liedje heet Springsteen.

Het is echt waar. Ik heb het dan over een muur in mijn muziekhoekje in huis, zal ik dan maar zeggen. Daar hangt Bruce Springsteen met een poster. En daarnaast een paar kleine postertjes, maar allemaal Nederlandse songteksten. Dit was niet Nederlands, maar het was wel lyrics en Nederlands. Dan toch, Kajak. En om dat goed te bekijken, hangt daar ook bij één spotlight.

zal je niet verbazen. Johnny Cash nam dit op bij leven. Ja, nogal wie dus, Spotlight. Maar het lag lang op een plank of in een kluis. Of misschien wel op een plank aan de muur. Dat weet ik dan echt weer niet. Spotlight. Maar na zijn dood is het leven nieuw leven ingeblazen. Dit nummer met Dan Auerbach op gitaar. En als je dan denkt aan de Black Keys, dan heb je groot gelijk. Daar is hij de helft van. Wat hangt er nog meer aan de wal?

Marlene on the Wall, Suzanne Vega. Wat ik dan weer niet uitgezocht heb, is of dat familie is van Luca. Je weet wel, het jongetje van boven. Ja, een beetje cryptisch. Luister maar even naar Luca van Suzanne Vega, dan snap je het wel. Ik geloof dat dit fenomeen een beetje aan het verdwijnen is. Maar bij ons in huis is het er nog wel. The old clock on the wall.

Ja, daar kon je mensen blij mee maken. Met het koppeltje Mavis Staples en Levon Helm, de zingende drummer van de band. In 2011, een jaar voor zijn dood ongeveer, maakte hij samen met Mavis Staples, de soulzangeres, een heel album, Carry Me Home. En daar kun je heel veel lol aan beleven, kan ik je vertellen. Handwriting on the Wall. Ik moet je zeggen, dat had ik ooit in mijn keuken. Het woordje keuken in 8, 9, 10 talen op de muur geschreven, min of meer. Nou ja. Wat je ook nog wel eens ziet bij mensen aan de muur, zijn souvenirs van waar ze ook geweest zijn. Hier is Boy Genius.

Sinds half augustus staat de halve muziekwereld op zijn kop vanwege een nieuw album van Phoebe Bridgers, Last Weekend, wat erg de moeite waard is. Inderdaad, ik vind het niet zo raar dat er zoveel over te doen is. Daarvoor zong ze in Boy Genius, onder meer dit nummer Souvenir. Daarvoor zong ze ook gewoon als zichzelf natuurlijk. Twee plaatjes nog te plakken. En dit is een beetje een rare. Maar ja, soms is raar ook heel mooi. Dus ik wil het je toch laten horen. Goran Bregovic uit Bosnië en Herzegovina. Want we zouden het bijna vergeten. Aan de muur in bijna alle huizen hangt een TV-screen. Nog een dikke 4 minuten zingt Goran daarover.

Ja, het klopt wel hoor. Het nummer is van Goran Bregovic. Maar als je zou zeggen het is van Iggy Pop, dan tellen we het ook goed. Want dat is de stem die je hoort in TV Screen. Een van de dingen die veel mensen aan hun muur hebben hangen. En daar ging Plakplaatjes over. Hè? Wat hangt er aan de muur? Wat zit er op de muur? Wat komt er tegen de muur? Het laatste Plakplaatje is van Barclay James Harvest. En dit wens ik je niet toe, maar ik wil je het toch laten horen. Want het is gewoon een lekker nummer. Back to the Wall, het laatste Plakplaatje. Tot een volgende. Hoi.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Oekraïense president Zelensky meldde zaterdag dat Russische aanvallen sinds de vorige avond vrijwel onafgebroken doorgingen. In de regio Zaporizhia vielen 2 doden en 6 gewonden. In Odessa bijna 50 gewonden en 1 dode. En in Kryvyi Rih 1 dode en 3 gewonden. Zelensky bekritiseerde wereldmachten omdat zij de Russische escalatie niet evenredig beantwoorden. Cryptomiljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in 1 keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen, die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. De Filipijnse kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de verbrande veerboot, waardoor het dodental is gestegen naar 76. Het schip met 117 passagiers en 17 bemanningsleden strandde 7,5 kilometer voor de kust na brand tijdens de reis van Manila naar Palawan. De lichamen worden overgebracht naar de haven van Coron. De Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller stelt dat FIFA kritische vragen over het inmiddels ingetrokken investeringsplan FIFA Forward Enterprise heeft ontdoken. Tijdens een vergadering van de juridische commissie kreeg Müller geen antwoorden en wilde FIFA de bespreking uitstellen naar de vergadering in oktober. Müller concludeert dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. En dan nog even het weer. Vanavond raakt het overal bewolkt en vanuit het noordwesten breidt de regen zich uit over west en midden van het land. De temperatuur blijft zacht, tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg en Why I Quit Composing.

Ja hoor, daar is hij weer. Hij is weer helemaal wakker. Hans van den Burg. Met Why I Quit Composing en 40 Up Radio natuurlijk. Afgelopen week in Paradiso gespeeld voor het laatst. Jongens, ja, was wel een beetje emo, traantje. Allemaal, ben afgelepperd in de kelder. Door allemaal mensen die het fantastisch vonden. En jammer natuurlijk dat we ermee kappen. En ja, over welke band gaat het eigenlijk, T? Het gaat over... Ja, daar gaat het over. En het is heel wat om te eindigen. En dan moeten we Den Haag moeten we nog doen, weet je wel. Kan je nagaan. Oké, je luistert naar 40 Up Radio met Hans van den Burg... die nummers draait die hij zelf niet kan componeren. Zoals deze. Van de Young... Oh nee, we hebben er samen mee gespeeld. Ja, Fine Young Cannibals. Johnny, come home.

Ja, vorige week draaide ik filmmuziek, zeg maar. En daar was deze nog van over. Dat was Dungen met Freytag. Ik weet er verder niks van. Maar ik vond het een heel mooi instrumentaal nummer. Een filmisch, zeg maar. Daar had ik een blokje van vorige week. Ja, dat is alles wat ik wilde vertellen. En we hebben net gespeeld met Grupo, dus met de Fun Loving Criminals. En dat was in die tijd waarschijnlijk. We stonden in Vlaardingen met die mensen. En dat was een heel rare programmering eigenlijk. Want we stonden daar met Craship ook. En dat, ja, Fun Loving Criminals viel een beetje uit de toon. Gek genoeg. Het was niet hun publiek. En, maar ik draaide net de Fine Young Cannibals. Dat is ook al zo'n naam. Fun Loving Criminals, Fine Young Cannibals. Dat was in die tijd, had je weer van dat soort namen. Dus namen, bandnamen, dat is, kan je ook een thema van maken, hè? Ja, dat kan. Misschien iets voor Bram. We gaan stemmen vergelijken. Ik denk dat we dat even moeten doen. Namelijk, dit is stem 1. Komt wel even binnen.

Ja, dan hebben we in Nederland een zanger van Henk Korn, namelijk van de Hallo Venray. En die, zijn stem lijkt hier zoveel op dat ik soms hoor ik helemaal geen verschil. Dat is echt. Dus ik dacht, kom. We gaan het even draaien. Toen ik nog met ze bij dezelfde platenmaatschappij zat. Dit is Hallo Venray, Slow Change.

0: Ja, ook in zo'n...
1: Zo'n bandje wat... soms heb je op Spotify gewoon hele rare... Of hij doet dat nou gewoon, weet ik wel, het apparaat doet het niet uit zichzelf. Gewoon dat je na het nummer hoor je gewoon nog iets rommeligs. Net had ik het al bij, geloof ik, Fine Young Cannibals. Dan hoor je nog een gitaar. En dan nu hoor je nog dat orgeltje. Dus ik bedoel, ik weet niet wat ze allemaal aan het doen zijn. Daar zo bij die digitale dingen. Maar het klopt in ieder geval niet. Wat ik wilde zeggen, dus die stem van Henk Korn, Hell of Henry, lijkt, vind ik, heel veel op Neil Young. Hij doet dan ook een, heeft ook een plaat gemaakt met Neil Young nummers. En hij doet ook een sessie met Neil Young, weet je wel. Dus het is ook wel, hij weet het zelf ook, dat bedoel ik maar. En ik sloot af met de Caesars, of de Caesars, met Jerk It Out. Ja, en dit is voor complete. Kijk, radiomaken is toch het leukste als je gaat improviseren. Of moet improviseren trouwens. Dit is, dat zou ik normaal nooit draaien, maar dit nummer vind ik wel leuk. Echt goed, weet je wel. Goed gevonden.

0: je luistert naar Fortune Radio met Hans van der Goes en Maya Kwet Composing.
1: Goed, dat was weer even een bumpertje. Dat heb ik lang over gedaan om dat van elkaar te krijgen. Maar dan moet je die stem moet je helemaal bewerken. Zodat je een beetje dun wordt, een beetje neuzig als het ware. Maar toch weer, het was toch wel leuk. Dit was Co-Park. En Co-Park vind ik gewoon een heel goed bandje. Volgens mij zat daar Marcel van As in. Ook gewoon een bevriende muzikant. Bestaat helemaal niet meer volgens mij. Ik zou net zien dat ze nog wel bestaan. En ze maken geen plaat meer. Zou je net zien dat ze wel weer platen maken. Maar Co-Park, The World of Tomorrow. En dan ga je kijken op Spotify hoeveel streams ze bijvoorbeeld hebben. Nou, dat is helemaal niks. En ik dacht dat dit een hit was, eerlijk gezegd. Dus ik draai dat even, of tenminste een bekend nummer van hun. Daarvoor de Eagles, wat erg veel op Bee Gees leek trouwens. Maar goed, One of These Nights. One of These, de hoge stemmen, drie stemmen. Heel erg mooi gedaan. Ik ga iets heel leuks doen, vind ik. Ik ga muziek draaien van dames die gewoon helemaal geen zangeres zijn, maar eerder actrice en zelfs dat is nog te betwijfelen. Het zijn gewoon leuke dames en ze doen gewoon leuk en ze zien er leuk uit. Dus alles wat ze doen is eigenlijk goed, vind ik ook. En dit is de eerste. Het is een belachelijk nummer van Brigitte Bardot en die zingt Contact, Contact, Contact. Nou, bijt je er maar doorheen.

Tiffany's.

Dit was Brandpunt. Goedenavond. Nee. Kijk, dan doet hij het weer. Ik ga een brief schrijven om te kijken of ik uit kan vinden wat dat is. Of ik vraag het aan AI. Ik vraag het aan AI, dat is het. Dit was Marilyn Monroe eigenlijk best wel goed. Want als je dit zonder autotune, zeg maar, zo hulpstukken moet gaan zingen met een orkest, vind ik dat toch heel knap dat ze dat voor elkaar heeft gekregen. Heeft Madonna dit nummer ook niet gecoverd? Diamonds are, volgens mij wel. En dan minder goed, ja. Brigitte Bardot was daarvoor met Contact. Belachelijk natuurlijk. Contact, Contact. We gaan iets nieuws draaien. Laten we dat doen, Hans, ja. Mijn naam is Hans, ja. Goed, dit is... Kijk of het ook met de dames gaan houden. Ik weet het niet zeker.

0: White Town begon ik mee. Ik zag nu dan weer zo'n stukje aankomen. Ik bedoel, ik denk dat dat iets technisch is of zo. Ik zet dat over natuurlijk. Ik wil jullie er niet mee vermoeien, want je luistert naar een radioprogramma. Maar ik, het is raar, want sommige nummers hebben het wel en andere niet. Zo'n stukje nog te achter. En ik heb nou de veder dicht gedaan, want daar kwam weer een stukje aan. Dus, en dan raak ik helemaal in de war natuurlijk, want ik ben al oud. Maar dat is me gelukt. White Room, het was een vrouw. Marilyn Monroe, Brigitte Bardot zaten ervoor.
1: Dit is 40 Up met het nieuws. Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Guus Kouwenhoven, een Nederlandse zakenman die voortvluchtig was, is overleden. Hij werd in 2017 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, waarbij hij VN-embargo's schond. In Amsterdam trokken duizenden mensen mee aan een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. De deelnemers eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De 2,5 kilometer lange mars werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie, met organisaties als Milieudefensie en Extinction Rebellion. In 2023 waren er 85.000 deelnemers. De Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller stelt dat FIFA kritische vragen over het inmiddels ingetrokken investeringsplan FIFA Forward Enterprise heeft ontdoken. Tijdens een vergadering van de juridische commissie kreeg Müller geen antwoorden en wilde FIFA de bespreking uitstellen naar de vergadering in oktober. Müller concludeert dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven binnen korte tijd geadopteerd, nadat er 6 jaar lang een aanmeldstop gold. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het adoptieproces met het kopen van festivaltickets en ontving na 20 minuten een bevestiging. Op de begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
2: 40 Up.
4: One way to get it. Ja, er zitten hier een paar gasten.

0: Ja.
1: Three, four.

0: We were blasted.
1: Oké, nou, en dat zou dus uiteindelijk dit kunnen worden. Maar dat zal nog wel even duren, denk ik, toch? Ja. Zo. Studio Bijlo.

Zo, oude garage rock jaren 60, Lyres, L-Y-R-E-S. Ach man, je ruikt de buizenversterkers, je ruikt het zweet, de rook, het bier, de benzine van de auto van papa die net even weg was gezet omdat ze gingen repeteren. Ah. The Raven.

Dit is Kavis Terabi. Heet hij. Water into wine. Yeah, that's right. Nou ja, andersom is het meestal makkelijker.

clock. Dit is toch gaaf, jongens. Dit is nou goede muziek die er nu wordt gemaakt. Dit was Remy Woof, Twiggy. En dit is Biba Badoo. De naam alleen al. Daarom zou je haar... Nee, Biba de Bee is het, sorry. Biba de Bee.

Bibidobie is dit. Bibidobie. Gewoon om te laten horen wat er zoal uitkomt. Ja, maar inderdaad, die naam alleen al. Het is toch als je dat je zo heet. Ik zag haar voor het eerst een jaar of 3 geleden bij Jules Holland. Waar je heel veel leuke nieuwe en oude mensen tegenkomt. Maar die nieuwe mensen, die blijven dan meestal soms nog en blijven gewoon echt in Engeland hangen ook. En die hoor je hier eigenlijk niet. Of in Great Britain, moet ik dan eigenlijk zeggen. Die dringen dan toch maar nauwelijks. Nou ja, Bibidobie wel. Die hoor je wel op 3.

0: een gek orgeltje.
1: Hè? Rap-pa-pa-pa-pa. Dat is Miriam Bradley. Jonge Ierse. Hij is pas 21. En kan waanzinnig blues spelen. Ze doet hier eigenlijk maar een fractie op haar gitaar. Wat ze kan. Want zij kan echt... Nou... Misschien wel meer dan Robert Johnson ooit kon...

Dit was Peggy Lee. 1961, nog ver voor een daytripper. Nog ver voordat ik... Mijn ouders hadden elkaar nog niet eens ontmoet. 1961, ja.

Yeah. Right. Okay, that's Elaine Stretch, the beginning of the end. Wat volgt daar dan op dat eind? Verschrikkelijke blues.

All right, that's GA20 en Charlie Musselwhite. Zo gaat dat dan. The blues never die. Nee, dat zal niet. Zolang er mensen zijn, is er blues. En zolang er blues is, zijn er mensen, dacht ik zo. Er is een nieuwe Amerikaanse misdaadfilm. Speelt zich in de Heartlands af. En dat gaat nou eens niet over fentanyl en ellende en gedoe. Maar dat is een hele rare, rommelige film die zich nergens aan stoort, in alle genres zit. Althans, dat schrijven de kranten. Volkskrant had er zelfs 5 sterren. Niet 15 sterren. Dat heeft nog nooit iemand gekregen. Maar die film, die heet The Rivals of Amzia King. En daar zit ook geweldige muziek in. Hele leuke muziek.

From the Rivals of Amzia King. Ga die film maar eens zien, want het is leuk. Het is een heel rommelig, raar ding. En moet je doen, ga ik misschien ook wel doen.

Oh ja, dat zijn Los Lobos en Steve Earle. Laten wij dan afsluiten met Rijkoeder. Wat beetje in de taco- en enchilada-genre. Te blijven.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Guus Kouwenhoven, Nederlandse zakenman en voortvluchtige, is overleden. Hij kreeg in 2017 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, ondanks VN-embargo's. In Amsterdam liepen duizenden mee in een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De mars van 2,5 kilometer werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie met Milieudefensie en Extinction Rebellion. Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller zegt dat FIFA kritische vragen over het ingetrokken investeringsplan Forward Enterprise ontwijkt. Tijdens een juridische commissie wilde FIFA de bespreking uitstellen naar oktober. Müller stelt dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven snel geadopteerd na 6 jaar aanmeldstop. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het met festivaltickets kopen en kreeg binnen 20 minuten een bevestiging. Hier liggen bijna 10.000 gesneuvelde Amerikaanse militairen uit de Tweede Wereldoorlog. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
3: Dit is Abel's Americanana. Met Abel de Lange.

Yeah, Benny Spelman hier aan het begin van Abels Americana. Hallo allemaal, welkom. Leuk dat je luistert naar mijn programma. Ik ga weer een paar gekke dingen doen hoor. Ik ben namelijk aan een grote opruiming in de platenboekenkast bezig. En daar kom je van alles tegen. Bijvoorbeeld dit The Minute Instant Story. Dat zijn twee kleine lokale labels uit New Orleans. En aangezien mijn programma Abels Americana New Orleans and Far Beyond heet, nou, dan kan, dat laat natuurlijk van alles open om daar flink in te grasduinen. Ik kwam dus dit prachtige cd, dubbel cd'tje tegen. Benny Spelman hoorde je met Lipstick Traces on a Cigarette. En ik ga snel door met Ernie Cato.

0: Ja, wat lekkere oude opnames uit de 50s en de 60s uit New Orleans. En ik ben daar een jaar of anderhalf, nee, het is alweer 2 jaar geleden geweest, in 2024. En ik heb daar een studio bezocht waar van Cosima Matassa, what's in the name, maar dat, die man nam mensen als Ray Charles en Little Richard en alle Neville Brothers en alle grote van het New Orleans gezelschap op. En dat was een basserette geworden. Dan denk je, oh, dit is een plek, daar voel je toch wel bij. Een vrij kleine ruimte eigenlijk. En er stonden allemaal fietsen en natuurlijk die wasmachines. Het was een beetje een vreemde gewaarwording dat er niet een museum staat waar al die prachtige muziek ooit begonnen is. Maar goed, in mijn kast was ik aan de grasduinen en dan vond ik dus een dubbel cd van de Minute Instant Story. 2 oude kleine platenlabels en daar draai ik nu wat tracks van. Ik weet niet waar we nu gebleven zijn, maar
1: laat maar los.
0: Laat maar los.

Ja, dat waren echt de oude New Orleans opnames van in dit geval Art Neville. De organist van de Neville Brothers, de famous Neville Brothers. God hebben zijn ziel, want hij is al dood. Maar hij zong in de jaren 60, denk ik, House on the Hill. Ik heb het oude tracks uit mijn archief teruggevorderd. En ik vind allemaal te gekke dingen. Bijvoorbeeld Alan Toussaint.

Ja, een lekkere, mooie, oude track uit New Orleans. Alan Toussaint. Alan Toussaint is de producer uit New Orleans. God hebben zijn ziel, ook hij is er niet meer. Maar hij maakte met de Stokes Poor Boys Got to Move. Een oude New Orleans track. Goed, je luistert naar Appelsam in die Canada. Hoop dat je dat met plezier doet. Als je commentaar wil geven of commentaar hebt of iets wil weten over de muziek, mag altijd abeldelange@gmail.com. Hier is Mary Clayton.

Mary Clayton met Country Road. En ik ken het nummer van James Taylor. Het is ook een nummer van James Taylor. En ik draai dat omdat ik haar zo'n geweldige stem vind hebben. En ik zag een keer een documentaire 50 Feet from Stardom. En daar hadden een aantal, met name dames, die praten over het zingen in de schaduw, zeg maar. Want het de stardom is vlakbij. Maar ja, dan moet je nou net de muscle of de appearance of weet ik veel wat. Dan heb je net iets meer nodig dan in een goede stem hebben. Mijn compagnon, mijn vriend, mijn studiobaas. Het is hartstikke duur hier trouwens, dat wil ik even zeggen. Maar dit geheel terzijde. Die komt. Oh, maar dat ken ik van Al Cooper. Nou, kom maar op.

Dat was dus Al Cooper met een nummer wat ik eerder draai van Mary Clayton. Maar eigenlijk geschreven is door James Taylor, the one and only. Waar een vriend van mij altijd over James Taylor, het schiet me opeens binnen. Die zei, oh wat een zijde sok is dat. En ik vind het dus zo prachtig. Die man heeft iets speciaals. Die gaan we nu niet draaien. Dit was van Al Cooper. En dat was een inbreng van regisseur, huisbaas, studiobaas Jan Emaus. Goed, we gaan snel door met Abels Americana, New Orleans and Far Beyond. Want hier heb ik nog een track van Mary Clayton, Spanish Moon.

Wat is een mooie track was dit, hè? Dat kwam van een album met het Rock'n'Roll Doctor Lowell George Tribute Album. En ja, Mary Clayton 1, Mary Clayton 2. Dit was Spanish Moon en Little Feat nummer. Samen met Phil Perry en Ricky Lawson. To name but a few. Je luistert naar Ambos Americana 440 Up Radio. En ik hoop dat je veel plezier hebt bij het luisteren. Ik heb vond, ja, in die opruiming van die kast vond ik een tribute to Doc Pomus. En Doc Pomus is een hele fantastische schrijver die heel veel te gekke nummers heeft geschreven. Waaronder Youngblood.

Ja, schitterend nummer. In dit geval gespeeld door The Band Youngblood. Een nummer geschreven door Doug Pomus. Een man die vele hits schreef. En ik heb die tributeplaat meegenomen. Dus daar ga ik zeker wat van draaien. Maar je hoorde Levon Helm van The Band. En hier is ook Levon Helm.

prachtige nummer van Lee Von Helm. Kwam uit de film Coal Miner's Daughter, waar hij in speelde, de drummer van de band. En dit is een origineel een Bill Monroe nummer. Blue Moon of Kentucky, Keep on a Shining. Wat heeft iemand dan snijdende, prachtige stem. Juist, ik had eerder in deze uitzending iets over Doug Pomus, de fantastische songwriter. En van dat tribute draai ik nog een nummer van Irma Thomas.

0: Ja, prachtig. Irma Thomas, inmiddels 85, maar still going strong. Hoop ik heel erg voor haar. De Soul Queen of New Orleans. Bekend van It's Raining en andere prachtige nummers. En ze heeft ooit een nummer, althans de Stones hebben ooit een nummer van haar opgenomen. The Ruler of My Heart, volgens mij. Maar dat weet ik niet helemaal zeker of dat het nummer was. Maar het schiet me nu opeens te binnen. Ja, Irma Thomas. Goed, ik weet niet meer wat we nu gaan draaien. Jan, weet jij het nog?
1: Jesper Lindell.
0: Oh ja, Jesper Lindell. Een bijzondere Zweedse singer-songwriter met een strot. Echt een fantastische soulstrot. En die heeft vorig jaar 2 platen in 4 dagen in de United States opgenomen. In Muscle Shoals Studio en de Royal Studio in Memphis, Tennessee. Die man heeft wat voor elkaar gebokst, dat is ongelooflijk. En van die plaat draaien we, de laatste plaat van de Royal, draaien we nu een track.
2: Audio Radio.
3: Music, no filter.

Ja, Jesper Lindell heet deze meneer. Ik heb al vaker wat van hem in Abels Americana gedraaid. Een hele bijzondere Zweedse zanger, gitarist, songwriter. En ook volkomen idolaat van het zuiden van de VS. En alles wat daar aan muziek vandaan komt. En hij heeft dus met zijn band The Brunswick Sound. Hij is hier naar het zuiden van de VS gegaan. Naar eerst Muscle Shoals. En daar heeft hij 2 dagen of eigenlijk 1,5 dag opgenomen. Want ze waren te laat. En daarna in de Royal Studio. Ja, dat zijn beroemde studio's waar de groten van de Southern Soul hebben opgenomen. En daar wilde hij dus ook die vibe terugvinden. En binnen 4 dagen hebben ze dus 2 albums opgenomen. Dat is heel bijzonder. En Which Way Wanna Go heet het, geloof ik. Dit nummer. Jesper Lindell. Which Way Did I Go? Zo heet het inderdaad. En daar zijn nogmaals 2 albums uit voortgekomen. En die gast heeft een fantastische stem. Goed, dan nu de Dutch Corner. Ja, je denkt, waar blijft het? Hier is het, de Dutch Corner. Hier is Katja Kruid.

Je hoorde Katja Kruid, een Nederlandse dobro-speler, speelster en singer, songwriter, Never Settle Down van haar album Live a Little More. Ja, ik zag haar tweeënhalf jaar geleden op het Blue Highways Festival. Zeer charmante dame, leuke speler en ja, welke dame speelt er nou dobro? Nou ja, zij dus, Katja Kruid. Fantastisch. Goed, we blijven even in de Dutch Corner. Het hoekje in Abelsum in de Canada, waar ik aandacht schenk aan Nederlandse artiesten. En J.P. Dentex, al jaren actief, heeft een hele leuke single gemaakt met Tineke Schoenmaker. MUZIEK

Oh, Loving You Is All I Got. Een nummer van geschreven door Jan-Piet den Tex. Al jaren actief. En leuk om te zien ook. Hij treedt hier en daar en op. En zijn verhalen zijn altijd heel erg goed. Hij zong dit nummer met Tineke Schoenmaker. Die je misschien weer kent van Barrel House. Goed, ja. Dan komen we uit het Dutch Corner. Nog een paar liedjes in Abels Americana. Hier is Samantha Martin.

Samantha Martin en Delta Sugar. The Shape I'm In, het aloude bandnummer. En dit komt van haar laatst uitgebrachte liveplaat, A Beautiful Buzz. Fantastische stem. Ik zou hopen dat ze een keertje naar Nederland komt om haar te bekijken. Fantastische strot. Goed, lieve mensen, Appels Americana. Het zit erop. Helaas, pindakaas. Ik heb nog één track van Rodney Crowell klaar liggen. Dat is ook, die heeft ook een nieuwe plaat. Die luistert naar de naam Airline Highway. Fijn dat je luisterde. Blijf op de zender. Er komt vast nog wat leuks voorbij. Als je wil mailen, mag abeldelange@gmail.com. Hier is Rodney Crowell. Tot ziens.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. De Nederlandse kustwacht is weer volledig bereikbaar via de Marifoon en het noodkanaal, nadat er een storing was door geplande onderhoudswerkzaamheden. Gedurende de storing namen vrijwilligers van de KNRM de bewaking van kanaal 16 over vanuit hun boothuizen. Reddingsboten bleven bereikbaar via telefoon en het C2000-netwerk. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt, ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef Edward Rukidi Kyanangoma, tv-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenlechner, legde bloemen op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte, in het Zwitserse Suus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Welkom bij For the Sake of the Song met Leo Kattenstaart bij 40UP Radio.
1: For the Sake of the Song bij 40UP Radio, productie Jan Zorg. En de opener was van een band die nog niet echt naam heeft gemaakt, want ze hebben een debuutplaat uitgebracht in 2026. Dan spreken we over Idle County uit Asheville, North Carolina, met als frontman Ben Key Logan. Mooie plaat geworden, daarvan hoorden ze juist Lebanon, Tennessee. Een andere band die al veel langer bezig is in het genre Americana is natuurlijk American Aquarium. De band rond B.G. Barham. De naam van de band is ooit ontleend aan een song van Wilco, I'm Trying to Break Your Heart. Opgericht in 2006 en de centrale man al die jaren met veel personele wisselingen is natuurlijk de songwriter B.G. Barham. De nieuwe plaat van American Aquarium is New Ways to Lose. Het nummer wat u zo gaat horen is Bad Habits.

En dat was Alison Russell met vocale ondersteuning van niemand minder dan Norah Jones. Ofschoon Alison Russell natuurlijk zelf ook al carrière maakt, want ze heeft nu haar derde soloplaat uitgebracht, In the Hour of Chaos. We kennen haar natuurlijk van haar samenwerking met haar partner G.T. Nero van Birds of Chicago, daarvoor van Pogo en ook van een project samen met onder andere Brandi Carlile, Our Native Daughters. Maar nu dus van haar nieuwe soloplaat In the Hour of Chaos, een nummer wat we zojuist horen, Really Real. En daarvoor dus Bad Habits van American Aquarium. Dan gaan we verder met een man die werd geboren in Californië, maar tegenwoordig woonachtig en werkend is vanuit Portland, Oregon. Zijn naam is Freddy Trujillo. Hij maakte zijn vierde soloplaat en die heet Vermilion Flycatcher. Die is van dit jaar. Daarvan laten we zo horen de titeltrack. En daarvoor grijpen we terug naar een eerdere plaat van hem, I Never Threw a Shadow at It uit 2024. En daarvan Corpus Christi. En Freddy Trujillo kennen we natuurlijk als basspeler ooit bij Richmond Fontaine en tegenwoordig bij de D-Lines. Het eerste 1-2'tje, Freddy Trujillo.

En dat was het eerste 1-2'tje. Voor de volgende song gaan we naar 2010 eigenlijk. Want toen zag ik op het Take Root Festival, een van de betere edities in Groningen, de formatie Diatik. Ze brachten dit jaar een nieuw album uit, Coin-O-Matic. Daarvan laten we zo horen I'm an Island. En Diatik is een band uit Providence, Rhode Island, rond onder andere John G. McCauley. En ook de gebroeders Christopher en Dennis Ryan. Diatik, het nummer I'm an Island.

En dat was Running to Georgia van River Shook, van het gelijknamige album River Shook. 2026 ook alweer. En River Shook is eigenlijk Sarah Shook. Zij maakte al eerder platen onder de naam Sarah Shook and the Disarmers. Ze komen uit North Carolina. En dit was dus van het nieuwe album River Shook en de naamswijziging in River Shook, het nummer Running to Georgia. En daarvoor dus I'm an Island van Dear Tick. Het tweede 1-2'tje, daarvoor gaan we terug naar de eeuwwisseling. Toen zag ik ooit in Newland in Klaaswaal een formatie met de naam The Old Joe Clark. Ze maakte 2 of 3 platen. Een van die platen is van 2002, november. Het nummer Outward and Beyond. En daarna gaan we naar Mike Kirkendall. En dat is de frontman van The Old Joe Clarks. Tegenwoordig woonachtig in Portland ook alweer. En daar vooral werkzaam als producer. Maar hij maakt ook af en toe nog soloplaten. En een daarvan dateert van 2021, The Dirt and the Dust. Daarvan laten we horen Winds on the Ocean. Dus eerst The Old Joe Clarks met Outward and Beyond en daarna Mike Kirkendall.

En dat was het tweede 1-2'tje eigenlijk rond The Old Joe Clarks. Gaan we verder met de Joe Slam Band. Little Crosses, een album wat me ooit getipt werd door de mensen van Van de Veen in Assen. Het album heet Little Crosses en daarvan How to Quit.

En het was de Canadese formatie Bywater Cole met Megan Parnell en Dave Barnes. Broken Souvenirs is een nieuwe plaat, de vierde. En misschien wel de beste tot nu toe, oftewel so far. En zo heet het nummer ook wat we zojuist hoorden. Daarvoor dus Joe Stem Band met How to Quit. Joe Stem, die band, die werd opgericht in Illinois in 2013. Die zijn dus ook alweer even een tijdje bezig. Goed, tijd voor het derde en tevens laatste 1-2'tje. Vorige week wat van Danielle Nicole gedraaid van een nieuwe plaat Fireflies. Laten we zometeen weer een track van horen. Zometeen, nadat we eerst Trampled on the Foot hebben laten horen. Trampled on the Foot maakte in 2013 een album met de titel Badlands. Daarvan zometeen Pain in My Mind. En Trampled on the Foot, dat waren eigenlijk de familieleden Danielle Schnebelen, oftewel Danielle Nicole, en haar broers Nick Schnebelen en Chris Schnebelen. En daarna dus

En dat was het derde en laatste 1-2'tje met Trembled Underfoot en Daniel Nicole. We gaan eruit met een mooi nummer van Rodney Crowell samen met zijn ex Rosanna Cash, de oudste dochter van Johnny Cash, en John Paul White. We gaan terug wat Rodney Crowell betreft naar zijn album uit 2017, Closed Eyes. En het fraaie It Ain't Over Yet.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Op de Big Stop in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenlechner, legde bloemen op de plek waar donderdag een Oat touringcar verongelukte in het Zwitserse Sus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, allen ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

DJ Mark van Dalen hier. Welkom bij een nieuw uur MVD Mix. Heel veel plezier iedere week. De MVD Mix op jouw favoriete station. Enjoy the ride en zet hem een tandje harder.

erg bedankt voor het luisteren. We hebben nog een paar minuutjes te gaan, maar veel plezier nog. En de volgende keer zijn we er weer. Wil je weten waar ik allemaal draai? Check dan mijn website djmarkvandalen.com. Mark met een K, Van Dalen zonder N, hè. djmarkvandalen.com. Veel plezier en tot een andere keer.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt, ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Een 76-jarige surfer overleed zaterdagmiddag bij Noordwijk na een vermoedelijk ongeval waarbij hij niet terugkeerde aan wal. De politie start een zoekactie met helikopter nadat getuigen hem op het water hadden gezien. De man werd gevonden en uit het water gehaald, maar reanimatie aan wal mocht niet baten. De identiteit is nog niet bekendgemaakt.
1: De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müsselechner, legde bloemen op de plek waar donderdag een OHA touringcar verongelukte, in het Zwitserse Suus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Ze spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, tv-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

Party Up Radio. 24 uur per dag. De beste muziek.